0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Polderpop Radio.
1: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei definitieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz,

0: China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten.

0: blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus

0: nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus...

meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.

En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
2: Polderpop Radio!
3: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
4: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Polderpop Radio.
6: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen en er staan al wat dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. Maar wat opvalt zijn ongelukken op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam staat het vast. Vanaf Den Haag tot aan Roelof Arendsveen. En de vertraging loopt al met al op tot meer dan een uur. Je kunt omrijden vanuit Den Haag via Wassenaar over de N44 en de A44 richting Amsterdam. Op de A7 van Horen naar Zaanstad in Noord-Holland sta je 10 minuten in de file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Op de N44 is het ook al wat drukker door de problemen op de A4. Want richting Wassenaar vanuit Den Haag heb je nu 10 minuten tijdverlies.
7: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
8: Het

0: Radio.
1: Met Jacco Hagoort.
2: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
3: Polderpop Radio.
4: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
5: Radio.

0: Radio. Weerbericht.
1: De komende uren overwegend droog, maar daarna ontstaan vrijwel overal flinke buien. In korte tijd kan plaatselijk 15 mm regen vallen. Het gaat dan ook hard waaien en er zijn windstoten tot 60 km per uur. Tijdens de felle buien kan ook onweer voorkomen en plaatselijk is er kans op hagel. Tussen de buien door is het van tijd tot tijd zonnig en het kwik komt niet veel hoger dan een graad of 11 bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Ook vanavond en vannacht blijft het regenen en de temperatuur zakt naar tussen de 4 en 7 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig met flinke buien in de ochtend. Later op de dag zijn er ook wat opklaringen. De maxima liggen morgen rond de 12 graden bij een matige noordenwind. Vrijdag afwisselend buien en zon. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Frans Duits. Hij begon zijn zangcarrière als imitator van André Hazes. Maar zijn eerste grote succes kwam met het nummer Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Een nummer dat toen de tijd werd geschreven door Pierre Kartner. Frans Duits op Polderpop Radio met Nog eentje dan.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vooral het verkeer op de A4 in het westen van het land staat helemaal vast vanmorgen. Naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Roelofarensveen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. Omrijden kan vanuit Den Haag via Wassenaar over de A44 en de N44. Daar is het wel extra druk richting Amsterdam. Wat verder opvalt is de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort sta je, mede door een pechgeval, 10 minuten in de file.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen. Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

Zullen we het eens gaan hebben over het weertype waar we allemaal een bloedhekel aan hebben. Althans, overdag. S'nachts mag het voor mij altijd gewoon vallen, die regen. Hier is de Too Unlimited and Nothing Like the Rain. Nu speciaal voor jou. Een droge dag op Hondenpop Radio. Allemaal. Moet niet gekker worden hier op de zender, zeg jongens. Inderdaad, hier zijn Ray en Anita.

Ray en Anita, toen heten ze nog gewoon eigenlijk The Two Unlimited. Later is het dus weer veranderd in Ray en Anita. The Two Unlimited op Polderpop Radio met Nothing Like The Rain.

Zo gingen we terug naar 2000 met een nummer Onderweg van de Bredaarse formatie Abel. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 5 februari en stond maar liefst 6 weken op nummer 1. Totaal stonden ze 17 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade en de plaat is destijds ook nog geweest alarmschijf.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden, vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3% tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is goed nieuws voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er stond een hele lange file na een ongeluk, maar de weg is vrij. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk heb je nu nog 10 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A6 van Emmeloord naar Jouren. Bij Jouren is de weg ook weer vrij na een ongeluk en de vertraging is nog zo'n 10 minuten. Op de A10 is het druk, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Ook daar ben je 10 minuten langer onderweg. Er staat een hele lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunten Baars en Oorschot. Je bent daar 3 kwartier langer onderweg. Op de A27 van Breda naar Utrecht heb je ruim 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Gorkum en Lexmond.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen. Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio Me!
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Man.
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know?
6: Man.
5: I don't know what to do.
6: Say it wasn't you.
5: All right.

We gaan terug naar het jaar 2005. De plaat kwam uit op 18 november van het genoemde jaar. Het was zelfs toen alarmschijf. Ze komt uit Den Haag. Hier is Anouk en de One Word, nu op Polderpop Radio.

Anouk en One Word uit 2005. De plaat die kwam uit op 18 november, kwam de hitparade al binnen op 26 november. Hoogste notering toen de tijd op nummer 4. En 20 weken stond ze maar liefst genoteerd in de Nederlandse hitparade. Overigens ook was die plaat nog eens alarmschijf op de Nederlandse radio. Anouk, One Word op Polderpop Radio.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: De komende uren overwegend droog, maar daarna ontstaan vrijwel overal flinke buien. In korte tijd kan plaatselijk 15 mm regen vallen. Het gaat dan ook hard waaien en er zijn windstoten tot 60 km per uur. Tijdens de felle buien kan ook onweer voorkomen en plaatselijk is er kans op hagel. Tussen de buien door is het van tijd tot tijd zonnig en het kwik komt niet veel hoger dan een graad of 11 bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Ook vanavond en vannacht blijft het regenen en de temperatuur zakt naar tussen de 4 en 7 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig met flinke buien in de ochtend. Later op de dag zijn er ook wat opklaringen. De maxima liggen morgen rond de 12 graden bij een matige noordenwind. Vrijdag afwisselend buien en zon. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: op radio.
1: Bij de burgerlijke stand van Den Haag staan ze ingeschreven als Rink, Groeneveld en Peter Kok. Maar we kennen ze veel beter als Greenfield en Cook. Hier zijn ze met Only Lies.

Uit 1971, Greenfield & Cook met Only Lies. De hoogste notering was nummer 4, 14 weken totaal genoteerd in de Nederlandse hitparade. En de datum van binnenkomst was 25 september 1971.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden, vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A20 staat het wel behoorlijk vast naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, want de vertraging is door een ongeluk 3 kwartier. Er zijn meerdere rijstroken dicht. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Op de A4 naar Amsterdam heb je door de werkzaamheden bij knooppunt De Hoek 1 kwartier vertraging. Verder rijdt het langzaam op de A76 van Aken naar Geleen. Want bij Spouwbeek staat een vrachtwagen met pech. Dat kost je 20 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen. Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

0: op radio.
1: Op 21 maart 1979 werd de band opgericht door Wim Kerkhoff en Fred Pieck. Ik heb het over de Amazing Stroopwafels. Ze kwamen uit Rotterdam. Ze bestaan dus uit Wim Kerkhoff, Rien de Bruin en Arie van der Graaf. En wat dacht je van een van hun bekendste nummers om die nog eens een keer te gaan draaien? De Oude Maasweg.

De Amazing Stroopwafels met de Oude Maasweg staat op hun tweede LP, Mooi Weer. En het is origineel niet van hun, maar van Leon Russell's. En dan heet het Manhattan Island Serenade. De Amazing Stroopwafels en Oude Maasweg.

Dat was een oude 3FM megahit van de formatie Crash Up and Out of My Bed. De hitparade kwam het binnen op 25 april 2005. De hoogste notering was nummer 9. En 10 weken stonden ze genoteerd met Out of My Bed, Crash Up.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden, vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat tweede op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3% tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat op een aantal wegen nog behoorlijk vast. Onder meer bij Amsterdam is het heel erg druk. Op de Ring Noord heb je in beide richtingen een kwartiertijdverlies. Op de Ring Zuid, vanuit het westen sta je, richting Utrecht ook nog een kwartier in de file. En op de A4 naar Amsterdam heb je 25 minuten oponthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht bij Moordrecht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht heb je tussen de afrit Den Dolder en Utrecht nog zo'n 20 minuten vertraging.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

We gingen terug naar het jaar 1965. En dat deden we met een track van de eerste LP die de Scorpions hier in Nederland uitbrachten. Dat was Some Other Guy, een nummer dat origineel al dateerde uit het jaar 1962 van Richie Barrett. En welkom bij een nieuwe aflevering van het Hitmuseum, vrienden. Het programma voor de boomergeneratie. Met in dit eerste uur veel jaren 60's en natuurlijk ook een beetje jaren 50's. En de tweede plaat in het eerste uur, dat weet u, dat is er altijd eentje van de Beatles. Deze keer All You Need Is Love. Het nummer dat trouwens begint met de eerste tonen van het Franse volkslied. In het achtergrondkoortje hoor je Mick Jagger en Keith Richards. Dat is een soort tegenprestatie van wat John Lennon en Paul McCartney deden bij de single van de Beatles van We Love You. Het was de nummer 1 van 22 juli tot 5 augustus 1967. En het was te zien in een van de allereerste satelliet-tv-uitzendingen. Dat werd gedaan door de EBU, de European Broadcasting Union. Dat was een programma wat in 14 landen was te zien op 25 juli 1967. En dat heette Our World. En dat werd bekeken door ongeveer 400 miljoen kijkers.

Deze muziek valt onder de categorie doo-wop muziek. Een cover van het nummer I Wonder Why werd uitgebracht in het jaar 1978 door de band Show Waddy Waddy. Wij draaiden de originele versie, vrienden. Het was de allereerste single van de Diane and the Bellmans, I Wonder Why, uitgebracht op Lorry 3013 Records. En je hoorde ook de originele mono-verpersing, hoorde je, vrienden. Dat plaatje werd uitgebracht op 5 mei 1958. Dan klimmen we op naar het jaar 1965. En dat doen we met de band van de eeuwig ruziënde broers Ray en Dave Davies. Ray Davies trouwens, die het volgende nummer schreef. Dat was Till the End of the Day. Was in 1965 een nummer 1 hit in Zweden.

kwamen uit Australië, de Seekers. En ze waren het orkestje aan boord van zo'n cruiseschip. En zo komen ze begin jaren 60 komen ze in Londen terecht. En daar komen ze onder de hoede van Tom Springfield, de broer van de Dusty Springfield. En die schreef onder andere dit nummer voor haar, A World of Our Own. Uitgebracht in mei 1965. En het was de titelsong van de vierde LP die de Seekers uitbrachten. We blijven in 1965 en dat doen we met Bobby Goldsborough. Die scoorde in 1968 een hele grote hit met het toch wel een beetje sentimentele nummer Honey. Wat daarop door een Amerikaans muziekblad werd uitgekozen tot de allerslechtste song van de 60s. Daar zijn wij het helemaal niet mee eens. En Bobby Goldsborough had ook de eerste originele versie van Little Things. Een nummer waar later Dave Barry een grote hit mee krijgt. En die opvolger van Little Things, van Bobby Goldsborough, die kwam ook uit in 1965 en dat was een Voodoo Woman.

0: Oh, blijft een heerlijk nummer dit, hè. We draaiden de singleversie van Nights in White Satin van de Moody Blues. Op de LP gaat je nog een eindje verder. Dan krijg je nou dat hele mooie Breathe Deep. En dan gaat het nog een paar minuten gaat het verder. The Nights in White Satin werd geschreven door bandlid Justin Hayward. Die had ooit voor zijn 19e verjaardag witte satijnen lakens van zijn vriendin gekregen. En dat was een inspiratie voor het schrijven van dit nummer Nights in White Satin. Het Hit Museum, vrienden. Muziek voor de boomer generatie. Muziek uit de 50s en de 60s. En ook van deze vrienden een heel mooi gelegenheidsduo. De Nederlandse band The Maskers die kregen er een gast bij voor één keer. En dat was de Chubby Checker. En dan namen ze samen in november 1965 namen ze een heel mooi nummer op. My Baby Baby Balla Balla. Een nummer dat later ook nog uit werd gebracht door een band die heette The Rainbows.
1: Look at that! My baby!

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

En in deze aflevering van het museum veel muziek uit de jaren 64, 65 en 66. Zoals ik dit nummer uit 1965 van de Dave Clark 5, de opvolger van Anyway You Want It. Dit was Come Home, een nummer dat we ook vinden op hun LP Weekend in London. We gaan maar even lekker op de instrumentale tour met een plaatje uit het jaar 1963. Een band uit Manchester, dat waren de Dakotas. Ah, oh, dit is mooi, vrienden. Lekker meegenieten met Cruel Sea.

het jaar 1966 tot en met het jaar 1970 lag er bij Nieuw-Zeeland ook een zeezender, die heette Radio Hauraki. En op Radio Hauraki was dit nummer heel vaak te horen als tune van een van de discjockeys. Uit 1963 kwam dit plaatje, een band uit Manchester, de Dakotas. Nu gaan we heel ver terug in de tijd. Ik ga jullie mee terugnemen naar het jaar 1012. En dan gaan we naar de straten van het Engelse plaatje Coventry. Dat was een beetje een probleem in die tijd, want gedurende enkele tijden reed daar al een dame rond op een paard. En nou is dat op zich, zou dat niet zo'n probleem zijn. Maar die dame die deed dat naakt. En haar naaktheid was enkel en alleen maar bedekt door haar blonde haren. Dus al die Engelsen in het jaar 1012, die waren natuurlijk helemaal over de rooien. Die dame, die heette Lady Godiva. En in 1966 zongen Peter en Gordon erover.

De Radio Mi Amigo fan zal zich dit plaatje nog wel kunnen herinneren. In 1975 en in 1976 was er op de zeezender Radio Mi Amigo een programma dat was van de Vereniging voor Vrije Radio. Die hadden elke zondag een half uurtje zendtijd. En de Vereniging van Vrije Radio, oftewel de VVVR, dat was een initiatief van Frans Schuurbiers uit Breda, vrienden. Die gebruikte dit plaatje als een tune. Dat waren de Four Dreamers en dat nummer dat heette Scramble. Jerry Jackson, uw vrienden, met een nummer uit 1964. Tell Her Johnny Said Goodbye. Jerry Jackson, zijn vader was een dominee. En die nam zijn bijbelteksten nogal wel heel erg serieus. Vooral het ene tekst met waarvan gaat heen en vermenigvuldigd toe. Want zoals bleek, Jerry Jackson, hij had nog 13 broertjes en zusjes. Dus de oude Jackson die liet er geen gras over groeien.

op Imperial Records. Ik even kijken, nummer 5585. In de B-kant van de single Margie van Fats Domino. Uitgebracht in het jaar 1959. Zoals gezegd, de B-kant van de singletje. En dat was I'm Ready. We gaan weer naar de 60's. Februari 1966. Met I Can't Let Go van de Hollies. Een nummer dat een jaartje eerder daarvoor al uitkwam. In 1965 door Yves Sands. En dat later in de 1980 nog gecoverd werd door Linda Ronstadt.

1966 en in 1967 was de fagot even een heel populair instrument. Dit plaatje onder andere dat er begon mee, maar je hoorde de fagot ook bij Sonny & Cher, I Got You Babe. En Le Baroque met Such a Cat, daar hoor je ook een fagot. David Garrick met zijn opvolger van Dear Mrs. Appleby, I Found the Love uit 1967. Philip Darrell Corr heette hij eigenlijk. Hij zou eigenlijk operazanger worden. Hij was geschoold in Milaan, vrienden. Maar na een bezoek aan de Cavern Club vond hij deze soort muziek toch heel wat leuker, vrienden. 1966, daar had ik het net al over. Ze scoren Dave D, Dozy, Bikke, Mick en Titch. Ze scoren hun allereerste hit in Nederland, Hideaway. En vanaf 1969 moest de band het stellen zonder Dave D.

Frankie Valli en The Four Seasons met Ragdoll. Is trouwens de B-kant van Silence is Golden. En dat was de originele uitvoering van The Silence is Golden van The Four Seasons. Bob Gaudio die werd geïnspireerd door zwerfkinderen door het schrijven van dit nummer Ragdoll. Gaan wij even ruimte maken voor het nieuws en de commercials. En daar natuurlijk zijn we weer terug met het tweede uur van het Polderpop Radio Hit Museum. Muziek voor de boomer generatie, vrienden. En straks natuurlijk ook het tweede plaat en het tweede uur altijd eentje van de Rolling Stones. En nog heel veel meer leuks origineel vinyl uit de 50s en de 60s. We sluiten dit eerste uurtje af. Oh, dat is een hele leuke. Eddie Hodges, hij was zo'n 15 jaar oud toen hij dit nummer opnam. I'm Gonna Knock On Your Door. Dan het nieuws, de commercials en dan ben ik natuurlijk weer bij u terug. En mocht u nog verzoekjes hebben of gewoon even gezellig willen babbelen, dat kan natuurlijk altijd polderpophenk@gmail.com. Tot na het nieuws!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. Iran zou ook nog veel mobiele lanceerinstallaties en raketten van voor de oorlog in bezit hebben. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Eerder meldden het ABP en metaalfonds PME dat hun dekkingsgraad was gedaald. Beide fondsen vallen nog onder het oude stelsel. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond 1 uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden, vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files. Op de Ring van Amsterdam, de A10, sta je op de Ring West en Zuid richting Utrecht nog een kwartier in de file. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je tussen Baarn en Blaricum nog 20 minuten oponthoud. De weg is daarna een ongeluk wel weer vrij. En op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp heb je nog 10 minuten vertraging voor knooppunt Raasdorp door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

Welkom terug bij het tweede uurtje van het Hitmuseum. Lekkere muziek voor de boomer generatie vrienden. En in dit tweede uur, onder andere ook het tweede uurtje van het Hitmuseum. Lekkere muziek voor de boomer generatie vrienden. En in dit tweede uur, onder andere ook...

Keer een non-album single vinden. Ja, non-album. De ene versie niet en de andere versie wel. Dan hebben we het over Honky Tonk Women. Een heel leuk plaatje. De meeste Stones platen die beginnen altijd met een stevig gitaarriffje. Dit nummer niet. Dit begint met een aantal slagen op een koeienbel. Het is ook een van de laatste nummers van de Rolling Stones waar nog mee werd gewerkt. En door Brian Jones, die later in 1969 helaas overleden zou worden gevonden in zijn zwembad, vrienden. Er bestaat nog een andere versie van Honky Tonk Woman. Die vinden we op de LP Let It Bleed. En dan heet het nummer Country Honk.

Lekker meezwijmelen met de Viscounts en Harlem Nocturne uit het jaar 1959. Uitgebracht op een Madison label, nummer 123. Met de saxofonist Harry Muller. Oh, heerlijk is dit, vrienden. Plaatje waar we trouwens ook hoorden in de film Christine. Ik weet niet of je die film kent. Dat is een film uit 1979. Het gaat over een auto, een Plymouth Fury. Een mooie rood met witte auto. Maar die auto heeft nog wel een beetje een eigen willetje. Maar in die film komt heel veel leuke rock'n'roll muziek voorbij, vrienden. Ook het nummer wat we in het eerste uur draaiden van The Dine and the Bellmans, I Wonder Why, is trouwens ook in die film te horen. We gaan weer naar een lekker instrumentaaltje, vrienden. Uit het jaar 1962. Dat is een nummer dat origineel kwam uit een film. Die film die heette The Music Man uit 1957. En waarvoor het eerst uitgebracht werd door Meredith Wilson. Dat zijn de 76 trombones. Maar de bekendste versie die kwam toch wel van Henry Mancini. En vooral toen het gebruikt werd in de tijd van Radio Noordzee. Vanaf het zendschip De Memo 2 had André van Duin zijn eigen programma. Dat was de Dik voor Mekaar show. En die gebruikte dit als tune. Later bleek dat André van Duin als Dik voor Elkaar nogal veel Engelse luisteraars had, werd het al heel snel de Dyke for Each Other show.

Gingen op 33 toeren van de LP The Best of the Everly Brothers. Deze keer in stereo Till I Kissed You, een nummer dat al uitkwam in het jaar 1959. En waar nog mee wordt gewerkt door onder andere Chet Atkins, die hoor je op de gitaar. En op de drums, oh dat is ook heel leuk, dat is Jerry Allison. Dat was de drummer van The Crickets. En onder andere ook de drummer op het nummer Peggy Sue van Buddy Holly, vrienden. The Everly Brothers en Till I Kissed You. En een van de hits van The Everly Brothers, dat was onder andere ook Bye Bye Love. En die heb ik voor jullie ook klaarstaan, maar dan in de uitvoering van Roy Orbison. Die bracht het uit in 1961, vrienden. En dat deed hij op zijn debuut-LP, Lonely and Blue.

Op 6 oktober 1947 werd ze geboren op Jamaica, Millicent Dolly Mae Small. Oftewel Millie. Oh, ze had zo'n heerlijk hoog stemmetje, vrienden. We gingen terug naar het jaar 1964 met de toen 17 jaar oude Millie. En ik draaide het B-kantje van haar derde singeltje, Sweet William. Ik vond dit ook net zo leuk. Dat heette O. Henry. Nederlands talent nu, vrienden. De Sandy Coast. Een band die in 1961 werd opgericht door een toen 14 jaar oude Hans Vermeulen als de Sandy Coast Skiffle Group. We gaan naar Subject of My Thoughts, een nummer dat ze uitbrachten in het jaar 1966.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

Ook weer zo'n juweeltje uit de jaren 60 dit, hè. Het was een trio uit de Dublin in Ierland. Dat waren de Bachelors. Hun eerste singeltje brachten ze uit in 1962. Dat heette Charmaine. En deze kwam uit 1964. Heel mooi vinden. I Believe. Heb je ooit gehoord van Domingo Zamudio? Nee? Nou, dan zal u misschien beter kennen als ik zeg van Sam de Sham. Hè? Bekend van Sam de Sham en zijn Pharaohs. Ze hadden een gigantisch grote hit met hun Woolly Bully. Maar de plaatjes daarna die scoren toch een heel stuk minder. Het was Rang Dang Doo, was de vierde single die ze uitbrachten, de opvolger van Juju Hands. En enkel en alleen maar in Amerika scoorde het redelijk. Het haalde een 33e plaats in de Billboard Hot 100 in het jaar 1965.

Zijn volledige naam was Christopher Montes. Hij noemde zichzelf Chris Montes. In 1963 was hij 20 jaar oud en bracht hij dit plaatje uit. Rocking Blues was trouwens een B-kantje. Was een B-kantje van het singeltje Let's Do the Limbo. We gaan naar Cliff Richard, vrienden. Ik heb een leuke LP van Cliff klaargezet. Die LP die komt uit het jaar 1959 en die heet Cliff Sings. En van die LP ga ik dit hele leuke nummer draaien. I'm Walking.

Het is 1957 en Connie Francis had een platencontract bij platenmaatschappij MGM voor 10 singles. 9 singles waren al geflopt en ze krijgt te horen van de platenmaatschappij: als de 10e geen hit wordt, dan wordt je platencontract bij MGM niet verlengd. Nou, daar was Connie al van uitgegaan. Ze had zich al ingeschreven voor een opleiding tot apothekersassistenten. En uiteindelijk wordt het de laatste singeltje wordt opgenomen, het 10e singeltje van dat platencontract. En dat was een nummer wat ze helemaal eigenlijk niet leuk vond. Maar haar vader die heeft toch een beetje doorgezet van: Connie, neem dit nummer nou op. Nou, ze deed het met heel veel tegenzin. En dat was dit nummer, Who's Sorry Now. Een plaatje wordt uitgebracht eind 1957 en het doet weinig tot niks. Er gaat een maandje of 2-3 voorbij. En Connie die begint zich alvast voor te bereiden op haar studie voor apothekersassistenten. Als het plaatje plotseling veel wordt gedraaid op Amerikaanse radiostations en het alsnog een grote hit wordt. En daarna ging de hittrein natuurlijk rijden voor Connie Francis of voor Concetta Franconero, zoals ze eigenlijk heet. We begonnen dit de tweede uur begonnen we met een plaatje van Neil Sedaka. Die heette O'Carroll. En dat was dus een high school vriendinnetje Carole Klein, die later bekend zou worden als Carole King. En het volgende nummer is ook geschreven door Carole King samen met haar latere echtgenoot Gary Goffin. Dat is het nummer Don't Bring Me Down. Je hoort de versie van The Animals die uitgebracht werd op 13 augustus 1966.

Surf Rock, zo werd deze muziek ook wel genoemd. De band The Trashmen, ze kwamen uit Minneapolis in de Minnesota. Een plaatje uit het jaar 1964. En dat was The King of the Surf. Op het einde van de jaren 60 was er één drug die nogal heel erg populair was, maar ook heel erg gevaarlijk. Dat was LSD. Dat was een drug, zeg maar, die je stemming verhoogde. Had je in een hele goede stemming, dan werd je super gelukkig. Maar het gevaarlijke was je een beetje down, dan werd je ook super down. Het was een heel gevaarlijke drug. Die LSD die werd meestal ingenomen op een suikerklontje. En daar werd nogal een aantal plaatjes over gemaakt, over die LSD en die suikerklontjes. Onder andere Smoke and My Friend Jack Eats Sugar Lumps. Plaatje heb ik zo gauw niet bij de hand, maar dat beloof ik, dan ga ik een andere keer voor jullie draaien. Maar ook Nancy Sinatra heeft daar een plaatje over gemaakt, over dat LSD op suikerklontjes. Zij het dan helemaal verbasterd, want het lijkt een heel leuk, lief nummer, maar het gaat in feite over het gebruik van LSD. Dat is het nummer Sugar Town. Ze gaat naar Sugartown, dan gaat ze in het gras liggen en dan zijn al haar zorgen die zijn helemaal weg. Geschreven door Lee Hazelwood uit het jaar 1966, Nancy Sinatra in Pinkpong Stereo, Sugartown.

0: catch on and I'll fly.
1: Then you can mash.
0: Then you can monster mash.
2: Dit was nog de nummer 1 van de Billboard Hot 100 op 20 en 27 oktober 1962. Bobby Boris Pickett en zijn Crypt Kickers en de Monster Mash. Ik moet altijd een beetje denken aan de Addams Family. Ja, ik weet niet hoe dat ik ook vind. Het zit er alweer bijna op voor het museum. We hebben nog, even kijken op mijn klokje, nog 6 minuten en 54 seconden. Ga nog even terug naar 1965. She's About a Mover. Oh, dit is zo'n leuke van het Sir Douglas Quintet.

0: Die kwamen uit Richmond, Virginia. De Rocketeens, singeltje uit het jaar 1959. Woehoe! Dat is trouwens een hele, hele moeilijke tekst. Dat was trouwens ook de titelsong van hun LP. Het zit erop voor het Hitmuseum, vrienden. Muziek voor de boomergeneratie. Ik heb één singeltje overgehouden, vrienden. En dat gaat in het bakje voor de volgende keer. Dat is het plaatje It's in His Kiss van Betty Everett. Dat is een heel mooi nummer, vrienden. We sluiten af met een plaatje uit 1964. De Applejacks hadden een vrouwelijke bassiste, Megan Davis. Uit 1964, zoals ik al zei. Tell Me When, dat is de laatste. En ik ben er volgende keer weer met een splinternieuwe aflevering van het Polderpop Radio in het museum. En muziek voor de boomergeneratie. Tot dan, houdoe!
1: That's all!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen, heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Van 2018 tot 2021 misbruikte de 41-jarige John Sedell 3 jongens. Zijn broer hield steeds vol dat hij niet kon lopen of praten en de misdrijven dus ook nooit gepleegd kon hebben. Ook medische professionals werden om de tuin geleid. De politie ontdekte dat de verdachte niets mankeerde en dat zijn kwalen verzonnen waren. De medeplichtige broer moet ruim 2 jaar de cel in. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matig tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam. Daar heb je richting Utrecht 10 minuten oponthoud. Heeft te maken met werkzaamheden. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je voor de grens een kwartier in de file door controles. En op de A27 van Utrecht naar Breda staat het vast tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. Door een pechgeval is de vertraging 35 minuten. De rechterrijstrook is dicht.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen, heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matig tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. Door controles heb je daar 10 minuten tijdverlies. Verder is het heel druk op de A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen. De vertraging is een half uur. En in het Westland staat een lange file op de N233 van Delft naar Hoek van Holland tussen Delft en De Lier. Daar is de vertraging ruim een half uur.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.
1: Polderpop Radio.
2: Dit is Polderpop Radio. Wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
3: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Gisteravond liep het opnieuw bij een noodopvang in Loosdrecht compleet uit de hand. De politie werd bekogeld en er werd brand gesticht. Vervolgens werd de brandweer door relschoppers tegengehouden, daarna kwam de ME eraan te pas. 3 personen zijn opgepakt. De verdachten komen uit Kortenhoef, Amersfoort en Huizen. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. In maart daalden de voorraden met 129 miljoen vaten en vorige maand nog eens met 117 miljoen vaten. Sinds 28 februari, de dag waarop de oorlog begon, is de straat van Hormuz bijna helemaal afgesloten voor olietankers. De wereldwijde oliemarkt loopt sindsdien al ruim 1 miljard vaten uit het Midden-Oosten mis. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is 1 persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Na een paar waarschuwingen werd hij afgevoerd en vastgezet. De man is aangeklaagd wegens ordeverstoring. In totaal zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze zich storend gedroegen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
1: Polderpop Radio.
5: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al wat drukker op de weg en door regen zijn files wat langer. Wat opvalt is de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar heb je voor de grens een kwartier tijdverlies door controles. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is de vertraging een kwartier bij Gratum door een pechgeval. Het is ook druk in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg en Ulvenhout. Het oponthoud is 10 minuten. Op de A59 naar Den Bosch is het druk bij Vlijmen. Vanaf Waalwijk sta je een half uur in de file en de rechterrijstrook is dicht. Het heeft te maken met een incident in de buurt van de weg. En op de A28 rijdt het langzaam van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. De vertraging is een kwartier.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.

Confession of the Groove.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanmiddag vallen hier en daar buien, maar de zon zal niet helemaal verstek laten gaan. Tijdens de buien bestaat er kans op hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur. Bij een matige van zuidwest naar west draaiende wind wordt het een graad of 13. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht zijn we nog niet van de buien verlost. In de nacht wordt het een graad of 5. Morgen, Hemelvaartsdag, blijft het wisselvallig. In de ochtend vallen er buien en verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het is opnieuw vrij fris met zo'n 12 graden op de thermometer. Ook voor vrijdag staan buien op het programma, maar er is ook een beetje ruimte voor wat zon. In de middag wordt het tussen de 12 en 14 graden. Vanaf het weekend wordt het weer wat rustiger. Hier en daar valt nog wel een bui, maar het blijft overwegend droog. Op zaterdag wordt het 12 tot 14 graden, op zondag een tikkie warmer met 14 tot 17 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is één persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet, schreeuwen en de politie verbaal belagen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht sta je tussen Nederweert en Gratum 20 minuten in de file. Ze zijn daar aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht. Het is druk op de A12 naar Duitsland. Voor de grens heb je door controles ruim 20 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht richting Zwolle is een ongeluk gebeurd bij Nijkerk. Dat kost je een half uur extra. Op de A59 naar Den Bosch sta je tussen Waalwijk en Vlijmen ruim een half uur in de file door een incident. En de rechterrijstrook is daar dicht.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. Het doel is om verbruikers minder stroom tijdens piekuren op het volle net te laten benutten. Daardoor komt er meer ruimte om andere gebruikers aan te sluiten. De ACM zal de komende tijd kijken wat het plan voor consumenten gaat betekenen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Er werden ook ruim 50.000 dozen met nicotinezakjes gevonden. Dat is tabak in poedervorm. De NVWA zal de verboden producten vernietigen en dat moet door de eigenaren van de opslagen zelf betaald worden. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar Noordzee zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. Veel klanten, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en vervoersbedrijf Transdev, kregen met storingen te maken. Bij Noordzee wordt met man en macht gewerkt om het reguliere stroomnet weer aan de praat te krijgen. De oorzaak van de brand wordt op dit moment nog onderzocht. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Zowel op de Nederlandse wegen als op de wegen richting het buitenland kan het druk worden. De afgelopen jaren stond er op de avond voor Hemelvaartsdag een file van ruim 1000 kilometer. Het grootste oponthoud ontstaat vaak op de A2 en de A27, maar ook op de wegen rond Nijmegen en Arnhem. In Duitsland kan ook de nodige vertraging ontstaan door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 kilometer per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat alweer 160 kilometer file in het land. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Op de A7 Groningen-Duitsland bij de grenscontroles 5 minuutjes vertraging. Groter is de vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 7 kilometer file tot aan de grens met een half uur tijdsverlies. 2 rijstroken van de A27 zijn dicht vanuit Gorkum naar Utrecht bij Hagestein. Er is daar een ongeluk gebeurd. Staat 8 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch is de rechterrijstrook dicht bij Nieuw-Kuik. 8 kilometer file daar. En een half uur tijdsverlies.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanmiddag vallen hier en daar buien, maar de zon zal niet helemaal verstek laten gaan. Tijdens de buien bestaat er kans op hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur. Bij een matige van zuidwest naar west draaiende wind wordt het een graad of 13. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht zijn we nog niet van de buien verlost. In de nacht wordt het een graad of 5. Morgen, Hemelvaartsdag, blijft het wisselvallig. In de ochtend vallen er buien en verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het is opnieuw vrij fris met zo'n 12 graden op de thermometer. Ook voor vrijdag staan buien op het programma, maar er is ook een beetje ruimte voor wat zon. In de middag wordt het tussen de 12 en 14 graden. Vanaf het weekend wordt het weer wat rustiger. Hier en daar valt nog wel een bui, maar het blijft overwegend droog. Op zaterdag wordt het 12 tot 14 graden, op zondag een tikkie warmer met 14 tot 17 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar Noordzee zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je nu voor de grens 20 minuten vertraging door controles. De A27 van Gorkum naar Utrecht is na een ongeluk weer vrij bij knooppunt Everdingen, maar je hebt daar nog wel 10 minuten vertraging. Op de A59 naar Den Bosch is een politieactie bezig bij Nieuwkuik. Vertraging is 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Gaat waarschijnlijk tot 4:30 vanmiddag duren daar. En op de N35 is het druk in het oosten van het land. Van Duitsland naar Enschede sta je een kwartier in de file.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek 1 van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: We'll be right back.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. De 20-jarige Tommy S. mag wat het Openbaar Ministerie betreft 20 jaar achter de tralies plaatsnemen voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alagoes. S. zou op 14 oktober 2024 14 kogels op het slachtoffer hebben afgevuurd. Alagoes zat samen met zijn vriendin in de auto bij het sportpark Krailo in Hilversum. De vrouw wist te vluchten. Volgens het OM gaat het hier om een wraakactie. S. was begin oktober 2024 slachtoffer geworden van een ribdeal en daar zou Alagoes bij betrokken zijn geweest. In safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt uit het verblijf, maar het dier zou nog wel in het park zijn. Daarom is het safaripark voor het publiek gesloten. Medewerkers weten waar de cheetah uithangt en er wordt op het juiste moment gewacht om het dier te verdoven. Vanmorgen ontdekte een verzorger dat de cheetah niet in haar verblijf zat. Ze bevindt zich nu in een stuk bosachtig gebied. Zodra het dier is gevangen en weer is teruggeplaatst in haar verblijf, gaat het park weer open. Israëlische aanvallen op Libanon hebben aan 8 mensen het leven gekost, onder wie 2 kinderen. Door de aanvallen werden auto's op de snelweg tussen de hoofdstad Beirut en het zuiden van het land getroffen. Op 17 april werd een staakt het vuren afgesproken, maar Israël blijft doelen in Libanon aanvallen. Morgen praten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers in de Verenigde Staten met elkaar. De Amerikanen bemiddelen, net zoals de vorige keer op 14 april. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals verwacht, het is het al vroeg druk op de weg. Vooral door recreatieverkeer vanwege het lange hemelvaartsweekend dat aanstaande is. 230 kilometer file al bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging bij Leenda als je over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven rijdt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, controles aan de grens. Klein kwartiertje vertraging vanaf knooppunt Oud-Dijk. A28 Amersfoort-Zwolle, bij Zwolle Centrum 20 minuten oponthoud. A59 Zonzeel-Den Bosch. 6 kilometer file bij Vlijmen, de vertraging is 10 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Nieuw-Kuik. Daar is ook de vertraging een kwartier. De politie zoekt daar iets in de Middenberm.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henky Panky Polderpop Radio.
3: Herinner u zich deze dag?

Nee, nooit verliefd worden op iemand van de NS of van ProRail. Never marry a railroad man, Shocking Blue. Het was een tweede nummer 1 hit en die stond maar liefst op de eerste plaats van 27 juni tot 4 juli 1970. Welkom bij 2 uurtjes Stoomradio. Vanaf vinyl, de Gouden Oude Club is weer 2 uurtjes open. Met muziek uit de 70. Welkom bij 2 uurtjes Stoomradio. Vanaf vinyl, de Gouden Oude Club is weer 2 uurtjes open. Met muziek uit de 70.

Paul McCartney was op het bezoek bij de ouders van zijn toenmalige vriendin Jane Asher. Er stond de piano en er werd heel veel muziek op gecomponeerd door Paul McCartney, onder andere

Dit nummer, I'm Down. Het is een non-album single. En het werd ook gebruikt als B-kant van de single Help. En je weet het, hè, als we Beatles draaien in de Gouden Oude Club, dan draaien we ook Rolling Stones. En de Stones die zijn altijd natuurlijk nog still going strong. In 2016 brachten ze een hele mooie cd uit met heel veel blues nummers. Een cd die heette Blue and Lonesome. En daar ga ik een track van draaien. Het is het nummer Just Your Fool. Een nummer dat in 1954 werd geschreven door Buddy Johnson. En dat in 1960 op de plaat werd gezet door Little Walter. En dit is de uitvoering van de Stones. 2016, Just Your Fool.

Rob Hoeken en zijn Boogie Woogie Quartet. Muziek uit het jaar 1970. Het jaar dat ik 15 jaar oud was. En hoe oud was u in 1970? Ja, laat het me even weten. polderpophenk@gmail.com. Racing the Boogie heette dit nummer. Max Verstappen Sound, vrienden. Van de 70s gaan we weer naar de 80s. En dat doen we met een band die bestond uit 5 man. Martin, Alex, Rudy, Russell en Steven. Oftewel Mars, 1987. Heerlijk met samples erin. Pump up the volume.

en ik had het me nog zo voorgenomen. Hè. Als je een LP draait, zet dan die platenspeler terug op 45 toeren. Als je dan weer singeltjes wil gaan draaien, was het weer helemaal vergeten. Hè. Dus de leeftijd eigenlijk schiet er zo langzaam bij in. Crunchy Canola Sweet, plaatje dat je veel hoorde op Radio Veronica in het jaar 1974. We gaan weer naar de jaren 80, 1986. En dat doen we met de drie schone dames. Jetty, Mildred en Caroline op de bal. Mai Tai. Singeltje dat nog ooit eigendom is geweest van een zeker... Even kijken, wat staat hier op? Buurthuis De Til in Veenendaal. Nou jongens, jullie weten waar je singeltjes gebleven zijn. Hè? Hier in de archieven van de Gouden Oude Club. Zoals ik al zei, Jetty, Mildred en Caroline. Drie leuke dames in Nederlandse melkchocolade. Mai Tai. Ze hebben het over vrouwelijke intuïtie. Hier op Polderpop Radio en natuurlijk ook op Radio Bergijk. Female Intuition.

Dat was de eerste hit voor James Lloyd in 1970. Dat was de titel. Hij werd begeleid trouwens door de Amsterdamse band Respect. Keep on smiling. Oh, heerlijk nummer is dit, hè, vrienden. En dan wil ik het met jullie even hebben over jeugdidolen. Mijn jeugdidolen, dat waren onder andere in 1966... toen ik een singeltje ontdekte van Françoise Hardy. En er was een eeuwige adoratie bij mij geboren voor Françoise Hardy. Tot op de dag van vandaag. Ze is helaas niet meer onder ons, vrienden. Maar in de jaren 70 had ik het ook flink de hots voor onder andere Mariska Veres van The Shocking Blue. Johnny Kaagman in 1970 met een grote bos met kroeshaar. Oh, dat vond ik zo mooi. En natuurlijk, hè, een meisje uit een Schotse band. Dat was The Middle of the Road, Sally Carr. Tot op de dag van vandaag hangt er nog een poster in de studio van de Gouden Ouwe Club. Oh, dit was ook zo mooi. Uit het jaar 1972. Single met een dubbele A-kant. Samson and Delilah. En dit is A-kant nummer 2. Dit is de top.

Is een duke nou een graaf? Of is dat een count? Dat zou ik ze 1, 2, 3 niet te zeggen. Dit was de Duke of Burlington. Oftewel meneer Mario Battiani. Met dit nummer Indian Fake. En Indian, vrienden, dat mag niet meer. Nee, we mogen het niet meer over Indianen hebben. Dus ik ga hier een stickertje even over dat hoesje heen doen. En dan staat vertaald Native American Fake. Ja, we gaan weer even op de Nederlandse tour. En dat doen we met Jack Jersey. Die bracht een LP uit, die heette In the Still of the Night. Daar werd ook een single van afgehaald, In the Still of the Night. En daar staat een hele mooie B-kant staat erop. Oh, dit is mooi, vrienden. We gaan terug naar 1974. Jack Jersey en zijn Mary.

Het trio Bianca Patricia en Stella Maassen, die vormden van 1970 tot en met 1975 het trio The Hearts of Soul. In 1976 komt er Luc Smets bij, een voormalig lid van de Belgische band The Pebbles. En heette ze voortaan Dream Express. Oh, dit is een heerlijk nummer dit, vrienden. Veel te weinig gedraaid en daarom hoor jij het in de Gouden Oude Club met muziek uit de 70s. En natuurlijk een klein uitstapje naar de 60s en de 80s. En het is nu tijd voor een heerlijk rustpuntje, vrienden, in de Gouden Oude Club. En we gaan even lekker zwijmelen, we gaan steken een kaarsje aan. We draaien het licht op heel zacht, zeg maar. We gaan een beetje lekker knuffelen tegen elkaar zitten. En dat doen we met twee hele mooie platen. De eerste is uit 1968, Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad. Een plaatje dat in 1972 een keer opnieuw werd uitgebracht en toen ook een hit werd. En na een nummer van een voormalige liedzanger van Led Zeppelin, oftewel Robert Plant. Hij was liedzanger van Led Zeppelin tot 1980 en in 1983 bracht hij zijn single uit, Big Lark. Maar nu, vrienden, eerst rust in de Gouden Oude Club. Liefde, dat hebben we natuurlijk allemaal nodig. Ja, geen mens kan zonder liefde. En daarom deze, Need Your Love So.

lekker meezwijmelen met het nummer uit 1983. Alsof het gisteren was, hè, vrienden. Robert Plant en zijn Big Log. Zie dat we nog 7 minuten en 52 seconden hebben voor het eerste uurtje van de Gouden Oude Club. Dan gaan we een heel leuk nummer draaien van Focus. Die zouden eigenlijk een keer een nummer opnemen samen met een zangeres. Dat was een zekere Sylvia Alberts, maar het is er eigenlijk nooit van gekomen. En daarom besloten ze in 1972 ook maar een nummer aan Sylvia Alberts op te dragen. En dat nummer dat heet ook heel simpel Sylvia. MUZIEK

De Nederlandse band Focus, bestaande uit Thijs van Leer, Jan Akkerman, Pierre van der Linden en Bert Ruiter. Bert Ruiter zou later nog de levenspartner worden van Johnny Kaagman. Bert is helaas een aantal jaren geleden overleden. Dit nummer dat heette Sylvia. Het eerste uurtje, vrienden, van de Gouden Oude Club, dat zit er alweer bijna op. En, oh jee, ik maak een foutje hier, vrienden. Ik heb mijn laatste plaatje wel klaargelegd, maar ik heb het singeltje nog niet gecued. Nou, dan gaan we dan even live in de uitzending doen.

Scratch deden ze dat. Ja. Dit is een plaatje van Patricia Pai, Malibu, uit het jaar 1978. En daar heeft ze een heel mooi filmpje voor gemaakt voor het Duitse programma Muziekladen. Heeft ze een heel mooi rood jurkje heeft ze aan en een mooie rode laarsjes. Maar aan die laarsjes, daar markeert iets aan, vrienden. Want daar kan je nog handen tussen steken. Dus of de laarsjes zijn te groot, of de beentjes zijn te dun. Eén van de twee. Nou, en laat ik verder aan uw fantasie over. De laatste, dus Patricia Pai met Malibu. Dan het nieuws en dan ben ik bij u terug met nog een uurtje heerlijk gouden oude club Stoomradio met muziek uit de jaren 70. En natuurlijk een tikkie 60s en een tikkie 80s.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van twee vrouwengezichten. Links een jonge blonde vrouw met de letters PVV, rechts een booskijkende oudere vrouw met hoofddoek en de letters P van de A. Volgens het OM zijn er niet genoeg aanknopingspunten dat de afbeelding bedoeld was om een groep mensen te beledigen of aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld. Er kwamen zo'n 1600 meldingen over de afbeelding binnen. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip de Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. Het virus wordt doorgaans via knaagdieren overgedragen. Het meest waarschijnlijk is dat het virus via die weg aan boord van het cruiseschip is gekomen. Op het schip zouden besmettingen van mens op mens hebben plaatsgevonden. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar er zijn tot dusver geen bewijzen van een mutatie. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel en dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Zij pleiten voor vrijspraak. Volgens de advocaten heeft de man geprobeerd de vrouw te redden. Twee pathologen concludeerden los van elkaar dat de letsels van de vrouw mogelijk meer bij zelfdoding passen dan bij moord. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Er staat 360 kilometer file. Dat komt vanwege dat lange hemelvaartsweekend dat voor de deur staat. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven doe je er een half uur langer over. Tussen Nederweert en Budel. Daar staat 8 kilometer file door een vrachtwagen met pech. A6 Emmeloord-Jouren tussen Oosterzee en Jouren 10 minuten extra. A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. Inmiddels 3 kwartier vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Daar staat 16 kilometer. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht vanwege het slechte wegdek. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch. In beide richtingen bij Nieuwkuik is de linkerrijstrook dicht door een politieonderzoek. Richting Den Bosch kost je dat 25 minuten extra. En de andere kant op ben je een kwartier langer onderweg.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?

0: ברוך השם, בבאר.
1: הלו, kindertjes van het hele land.
2: Dit is de Gouwe Oude Club met Henk Kruijzer op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks. And as we ride.

0: een heerlijk begin, vrienden. Hè, vanuit de tweede uur van de Gouden Oude Club. Nog één uurtje happy grooves. Want we draaien ze natuurlijk allemaal weer van het 45 en 33 toeren vinyl. De sound van de Technics 1200 Mark II moet ik er ook nog even bij zeggen. Ja. Heb je ze herkend trouwens waar we mee begonnen? Nee, ik denk het misschien niet. Maar dat was uit Volendam. Dat was de band BZN. Dat was nog voordat ze dames als zangeressen kregen. Dit was de Rock and Roll Woman uit het jaar 1971. En straks in het programma onder andere Nancy Sinatra. Even kijken, ik heb nog een hele leuke van Mink de Wiel. Even kijken, wat ligt er nog allemaal meer? Giorgio Moroder ga ik nog wel van draaien. Ach jongen, te veel om op te noemen.
1: And now for something completely different.
0: Een plaatje uit 1970 was helaas geen hit in 90. Nee, in Nederland. Ik ben al langs te lullen. Ik moet nog zo lang. Dit is Gary Monroe.
2: Maar then, the whole world tore me.
0: En zijn Sally.
2: Sally. Sally.
0: En zijn Sally.

0: jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: Dit is Henkie op Bolderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?

En ook dit vrienden was een singeltje met een dubbele A-kant. De eigenlijke A-kant, dat is Nancy Sinatra solo met You Only Live Twice. Was de titelsong van de James Bond film. En op de B-kant stond dit nummer Jackson. Dat ook uitgebracht werd door Johnny Cash samen met zijn vrouw June Carter in 1967. Nancy Sinatra deed het samen met haar producer Lee Hazelwood en ze gingen naar Jackson. Zelf ben ik helemaal geen liefhebber van rapmuziek en zeker de huidige rapmuziek die vind ik allemaal een beetje te hard, vrienden. Maar die kreten als fuck the bitch, dat hoeft voor mij allemaal niet. Maar toch zijn er af en toe wel eens een paar plaatjes met rapmuziek die ik leuk vind. En dat is onder andere een van de eerste rap hits die in de hitlijsten stonden. Dat was eind 1990.

1979, begin 1980. Dat was Big Hank, die helaas in 2014 overleed. Master G en Wonder Mike, oftewel de Sugar Hill Gang. Ik vind dit wel een mooie vinden. Die is best te pluimen. Dit is Rappers.

0: En weer nemen wij een duik in het hitverleden. Zeg, ken jij deze plaat nog?
1: 1977.

overleed helaas in 2009 op 58-jarige leeftijd, Willie DeVille. En dit was een band die heette Mink DeVille. Een nummer dat we ook vinden op zijn LP Cabretta. En dat was Spanish Stroll. Een nummer dat uiteraard ook op een single uitgebracht werd. Zometeen, vrienden, even kijken. Waar heb ik nog allemaal meer? Giorgio Moroder ga ik wat van jullie draaien. Ja, Peter Maffay, dat is natuurlijk de Schlager der Stunde. Maar eerst vinden gaan we naar Labelle. Dat was de band van Patti Labelle. Dat is trouwens niet haar eigen naam. Ze heet Patricia Holte. Nee, is geen familie van Viola Holte. Dat is trouwens zonder E. Ze brachten in 1974 een plaatje uit wat een beetje omstreden was in Amerika. Dat was, even in zijn Frans te zeggen, en zijn Frans is niet mijn beste kant, want ik ben nooit verder gekomen als papa fume une pipe. Ik zal het even proberen op mijn beste Frans. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Nou, als je dat tegen je schoonmoeder zegt, vrienden, dan moet je morgen toch even een afspraakje maken met de huisarts, want dan zit er serieus iets fout in je bovenkamer. Daarom noemden ze het maar Lady Marmalade. We gaan terug naar het jaar 1974 in de Gouden Oude Club.

0: was een producer die zijn tijd ver vooruit was. Giorgio Moroder. Hij was trouwens ook de producer van het nummer I Feel Love van Donna Summer. En daar komt de hele orkestband, behalve de snare drum. En Donna Summer zelf natuurlijk, die kwam uit de computer, vrienden. Was een van de eerste hele mooie hits, vrienden, van Donna Summer. Die echt een beetje, zeg maar, helemaal digitaal was, vrienden. Zoals ook dit nummer, From Here to Eternity, op de synthesizer Giorgio Moroder. Oh, heerlijk nummer is dat, vrienden. Zeg al, muziek uit de 70s in de Gouden Oude Club. En daarvoor gaan we nu naar Transylvanië, vrienden. Daar kwam trouwens ook Graaf Dracula vandaan, als ik me niet vergis. Peter Maffay heet hij eigenlijk. En hij was eigenlijk meer een rockzanger dan een schlagerzanger. Maar dit is ook zo'n hele mooie, vrienden. Doe, dus het is tijd voor. En dan weet ik niet meer welk knopje dat je moet drukken. Ik dacht deze.
1: 1971.
0: Ja, die had ik eigenlijk als tweede moeten hebben, want ik had eigenlijk eerst deze moeten hebben.
2: Der Schlager der Stunde.
0: Peter Maffay en zijn Doe.

Ze kwamen uit Oude Pekela, de debuutsingle van de Roadies, Take Her Home. En de leider en de leadzanger van de Roadies, dat was Harry Rijnbergen. Maar Harry Rijnbergen had een heel zwaar Gronings accent. En als ze opgenomen werd samen met producer Hans van Hemert, dan wist die Hans van Hemert, de producer, je weet bij de god niet wat die beste man allemaal zei. Dus besloten Hans van Hemert en Harry Rijnbergen om tijdens de opnames alleen nog maar Engels met elkaar te spreken. Ja, zo gek kan je het maken vinden. Take Her Home. Van daaruit gaan we naar 1966. Dat doen we met de meisje die geboren werd als Sandra Goodrich. Ze werd ontdekt door de Engelse zanger Adam Faith. En hij kreeg van haar de naam Sandy Shaw. Zij kreeg van hem de naam Sandy Shaw. Oh, dit is zo'n hele mooie. Uit het jaar 1966. Dit heet Tomorrow. Vanaf het originele mono-vinyl 45 toeren op de Pi Records. Klinkt zo mooi, ja, Pi.

We gingen terug naar het jaar 1975. Op 9 augustus 1975 werd ik 20 jaar oud. Het was 33 graden die dag. Man, wat was het warm. Vrienden, ik kan ook wel zeggen dat er de nodige consumpties doorheen zijn gegaan. 5000 volts, I'm on fire. De liedzangeres, dat was Tina Charles. Maar de opname was nog maar net klaar. De platen waren nog niet geperst. En Tina Charles verliet de band 5000 volts om een solo carrière te beginnen. Dus vrienden, toen het plaatje geperst werd en het hoesje gedrukt werd, hoor je op de plaat, hoor je Tina Charles. En op de hoesfoto, daar staat een hele mooie foto van haar opvolgster. Dat was namelijk Linda Kelly. En je ziet ook nog drie halfblote heren, vrienden. Dat is niks mooier dan een halfblote man, hè. Ik zie dat elke morgen als ik uit bed kom en ik ga mijn eigen wassen en ik kijk in de spiegel. Denk ik bij mijn eigen, hè? Zoveel schoons in één lichaam. Dat is niet eerlijk, vrienden. En we gaan naar 1970. En dat doen we met 6 heren uit Liberia. Die kwamen in 1969 in Hamburg terecht. Daar vormden ze een groepje. En dat heette... hoe heet dat groepje ook alweer? De Soulful Dynamics. En hun eerste grote hit, natuurlijk vrienden, hè, dat was Mademoiselle Ninette uit het jaar...

ze blijven altijd leuk, hè? Instrumentaaltjes van The Shadows. Zoals deze uit het jaar 1961, het fameuze Apache. Nu gaan we even lekker op de rustige tour, vrienden. En dat doen we met een plaatje uit het jaar 1980. Freddy Aguilar. Hij zong in het Filipijns en dan een speciaal dialect in het Filipijns. Dat heette het Tagalog. Het nummer Anak dat is heeft een beetje betrekking op zijn eigen verleden. Als jonge jongen vertrok hij al snel uit het ouderlijk huis omdat hij geen zin had om te leren. Hij trok de wereld rond, hij raakte aan lagere wal en jaren later komt hij weer terug thuis en zijn vader die neemt hem weer met alle liefde op met de opmerking van je blijft toch altijd mijn kind. En er is ook een beetje deze tekst op gebaseerd, Anak. En vrienden, mocht u het zo zijn dat u dit plaatje vlekkeloos mee kunt zingen, dan hebt u mijn eeuwige bewondering. Ik vind het een heerlijk nummer. Freddy Aguilar uit 1980. Hij overleed helaas op 27 mei 2025 op 72-jarige leeftijd. Anak.

0: mooi dit, hè? De Firm met de Star Trek. Een beetje parodie op de serie Star Trek. Ken je dat nog? Ik heb nog even het beginstukje ervan klaargezet. Nou jongens, doen we nog wat? Ah. Final Frontier.
1: These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
0: Blijft altijd mooi, hè? Star Trek, vrienden. Dat, de Firm, dat was de één na laatste, vrienden, in dit, deze uitzending van de Gouden Oude Club. We gaan afsluiten met Herman Brood, met Saturday Night, maar dan in een speciale uitvoering. In 1999 bracht Herman Brood een cd uit in jazzstijl. Die cd die heette Back on the Corner. En dan maakt hij een speciale versie van Saturday Night. Mocht u op- of aanmerkingen hebben of gewoon even gezellig willen babbelen, dat kan natuurlijk altijd. Gewoon even mailen, polderpophenk@gmail.com. En dan kan er natuurlijk ook verzoekjes bij van muziek uit de jaren 50, of de jaren 60, 70 of de jaren 80. En liefst geen Nederlandse smartlappen. Het zit erop, vrienden. Wat mij betreft, tot de volgende keer. Geniet lekker van Herman Brood. En blijf lekker genieten en enjoy life. Houdoe!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. 6 jongeren uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde door vuurwerk af te steken. Een 7e uit Overbetuwe had een gebiedsverbod. Vorige week vrijdag hield de politie ook al 6 mensen aan. Zaterdag maar liefst 26. Op die avond werd een boa mishandeld en werd de politie met onder andere vuurwerk bekogeld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Normaal gesproken neemt het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met 20.000 toe. In maart ging het om maar liefst 110.000 contracten. Ons aardgas komt voor 2/3 uit het buitenland en internationale conflicten zorgen snel voor hogere energiekosten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het grootste deel van de mensen waarvan de gevoelige informatie op straat kwam te liggen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook de gegevens van mensen die bijvoorbeeld een huid- of urineonderzoek hadden gehad, werden gehackt. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Dat plan was er al in 2009, maar de coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen dit in 3 jaar voor elkaar krijgen. Justitieminister Van Weel wil dat de prostitutie veiliger wordt en gaat ook uitzoeken of er een pooierverbod in het leven kan worden geroepen. Van Weel wil af van het misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in Nederland werkende prostituees. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het hemelvaartsweekend. Veel recreatieverkeer. De meeste vertraging heb je in het zuiden van het land, maar ik begin op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen doe je er 25 minuten langer over. De A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Gratum en Nederweer 12 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen en een busje. Oponthoud is nu een uur. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, heb je een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. En bijna een uur langer onderweg ben je op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Er staat 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht. Een dikke 3 kwartier extra ben je kwijt op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom staat het stil voor de Heinenoordtunnel over 5 kilometer vanwege een te hoge vrachtwagen.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanmiddag vallen hier en daar buien, maar de zon zal niet helemaal verstek laten gaan. Tijdens de buien bestaat er kans op hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur. Bij een matige van zuidwest naar west draaiende wind wordt het een graad of 13. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht zijn we nog niet van de buien verlost. In de nacht wordt het een graad of 5. Morgen, Hemelvaartsdag, blijft het wisselvallig. In de ochtend vallen er buien en verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het is opnieuw vrij fris met zo'n 12 graden op de thermometer. Ook voor vrijdag staan buien op het programma, maar er is ook een beetje ruimte voor wat zon. In de middag wordt het tussen de 12 en 14 graden. Vanaf het weekend wordt het weer wat rustiger. Hier en daar valt nog wel een bui, maar het blijft overwegend droog. Op zaterdag wordt het 12 tot 14 graden, op zondag een tikkie warmer met 14 tot 17 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er staat al 885 kilometer file. Onder andere hele lange files vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Bij Amsterdam is het druk door werkzaamheden. Onder andere op de A10, de A10 West naar de A10 Zuid heb je tussen de Baarsjes en Buitenveldert een kwartier vertraging nodig. Het kwartier extra nodig. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen knooppunt Ridderkerk en Harningsveld-Giessendam. 30 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht een half uur extra. Ook hier heeft een vrachtwagen met pech gestaan, maar de weg is weer vrij. Dan de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En dat kost je nu 35 minuten extra. Dan het slechte wegdek op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar ben je inmiddels 55 minuten langer onderweg tussen het Harde en Zwolle Centrum. Linkerrijstrook is afgesloten. En het is aansluit op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel doe je er 3 kwartier langer over.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. Zorgverleners moeten breed gaan samenwerken om patiënten te kunnen helpen. En ook moet de registratie van patiënten verbeteren, zodat inzichtelijk wordt hoe groot de patiëntengroep is. Eind dit jaar komt er een einde aan de financiering van C-Support, de stichting die post-COVID patiënten helpt. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Voorzitter von der Leyen zegt dat er voor dit soort therapieën in de Unie geen plaats is. Eerder was een petitie aangeboden om de therapie in de lidstaten te verbieden. Deze petitie werd ruim 1 miljoen keer ondertekend. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Het is veel drukker dan normaal. Op een doorsnee woensdagmiddag staat er rond dit tijdstip ongeveer 360 kilometer file. Nu is dat 670 kilometer. Veel mensen trekken er dit hemelvaartsweekend op uit. De drukte gaat alle kanten op. Nederlanders onderweg naar België en Duitsland, maar ook Duitsers en Belgen die juist naar Nederland komen. Op de A16 tussen Rotterdam en Breda en de A2 van Maastricht naar Eindhoven lopen automobilisten vertraging op vanwege ongelukken. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. In deze speciale gevangenis wachten zo'n 1400 migranten op deportatie. Het is gelegen in een moerasgebied, de Everglades, en in de buurt wemelt het er van de krokodillen en pythons. Volgens verschillende Amerikaanse media worden de gevangenen begin volgende maand naar andere gevangenissen overgeplaatst. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het recreatieverkeer. Het lange weekend staat voor de deur. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Voorthuizen een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp-Zuid en Hoogmade 25 minuten extra nodig. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort naar Gorkum voor de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert 40 minuten vertraging. Staat 6 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer. Door het slechte wegdek heb je daar 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En door het ongeluk op de A27 bij knooppunt Rijnsweert loopt het ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanavond en vannacht zijn we nog niet van de buien verlost. In de nacht wordt het een graad of 5. Morgen, Hemelvaartsdag, blijft het wisselvallig. In de ochtend vallen er buien en verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het is opnieuw vrij fris met zo'n 12 graden op de thermometer. Ook voor vrijdag staan buien op het programma, maar er is ook een beetje ruimte voor wat zon. In de middag wordt het tussen de 12 en 14 graden. Vanaf het weekend wordt het weer wat rustiger. Hier en daar valt nog wel een bui, maar het blijft overwegend droog. Op zaterdag wordt het 12 tot 14 graden, op zondag een tikkie warmer met 14 tot 17 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg door het recreatieverkeer vanwege het hemelvaartsweekend. Het is zelfs de drukste spits van het jaar geworden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade doe je er 20 minuten langer over door een auto met pech. De A12 van Den Haag naar Arnhem tussen Houten en Maren, 3 kwartier vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen, 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, het oponthoud is 1 uur. A15 van Europoort naar Gorkum tussen knooppunt Vaanplein en Alblasserdam, 1/2 uur vertraging. De weg is hier weer vrij na een ongeluk. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Kleinpolderplein 1 uur extra door een ongeluk. Maar ook hier is de weg weer vrij. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dichtbij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Die vrouw werd voor vertrek uit het KLM-toestel gehaald en overleed later. Volgens het ECDC lopen vooral passagiers in dezelfde rij of vlakbij extra risico. Andere reizigers hoeven alleen maar alert te zijn op klachten. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. Twee verdachten van 17 jaar blijven nog 60 dagen in voorarrest. Een derde verdachte van 18 jaar blijft nog 30 dagen vastzitten. Bij de vechtpartij eind maart werd een 29-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoorn doodgestoken. Bij het geweld in het uitgaansgebied waren toen ongeveer 20 mensen betrokken. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits geweest. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons, maar de drukte is nog niet echt helemaal voorbij. Er staat nog alles bij elkaar opgeteld. 830 kilometer file. De A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Rooster en knooppunt Kerensheide staat 7 kilometer daarvan. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een uur. A12 Den Haag-Arnhem, 35 minuten vertraging tussen Houten en Maren. Dezelfde A12, maar dan van Arnhem naar Den Haag. Tussen Veenendaal-West en Driebergen 10 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en dat kost je een uur extra. Dan op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 16 kilometer door het slechte wegdek. Al een flink aantal dagen is de linkerrijstrook dicht daar. En je hebt nu 3 kwartier vertraging.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henky Panky Polderpop Radio.
3: Herinner u zich deze nog?

0: Op 21 mei 1979 was dit de 43e NOS steunplaat in het programma Avondspits met Fred Spits, The Golden Earring. Van de LP No Promises, No Debts en natuurlijk op single Weekend Love. Onze hoofdportier Van Dam heeft de deuren van de Gouden Oude Club weer geopend. En de komende twee uurtjes zei Henkie weer met u. Ik heb een lekkere muzikale oude lullemeuk uit de jaren 70 en de jaren 80. Zit, geniet en relax.
1: On the Pop Radio.
2: Dit is Henkie op On the Pop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?

Ah, dit nummer kun je ongetwijfeld wel herinneren uit de film My Stepmother is an Alien. Met zo'n ruimtewezen dat zich heeft getransformeerd tot een bloedmooie vrouw. Heeft alleen een beetje rare trekjes. Ze drinkt accuzuur en ze eet sigarettenpeuken. Ach, dat maakt heel veel goed, hè, vrienden. Tom Jones, samen met The Art of Noise uit 1989 en zijn Kiss. Het was een nummer 1 in Spanje en Nieuw-Zeeland. En de song was origineel uit 1986 van meneer Choco Prince. Van de jaren 80 gaan we naar de jaren 70. Oh, heerlijke jaren 70 sound. 1973, Kenny Loggins en Jim Messina.

van Gila. Haar echte naam, dat is Gisela Woechinger. En ze kwam uit Oostenrijk. En dan moet ik er even bij zeggen, als je een frietliefhebber bent, hè, of ja, patat, zoals ze boven de Moerdijk zeggen, vrienden. Dus als je frietliefhebber bent, dan moet je absoluut niet naar Oostenrijk op vakantie gaan. Daar bakken ze de friet namelijk in olie. En dan krijg je die friet, die krijg je op zo'n bruin papiertje en dan zo'n klodder smakeloze mayonaise erbij. Oh, niet te vreten, man. Nee. Maar zoals ik al zei, Gisela Woechinger was de geboortenaam van Gila. Het plaatje kwam uit het jaar 1978 en dat heette Bend Me, Shape Me. Dan gaan wij naar 1982 met José. Een derde deel toen van de formatie Love. Ze zingt een nummer dat origineel was van Little Peggy March. En die was inderdaad little, want ze was maar 1,45 meter. Dat is I Will Follow Him. Hallo José. Waar is José? Ah, ik druk op het verkeerde knopje. Ah, jongen toch. Ja, ik heb hier ook zoveel knopjes op mijn mengpaneel zitten. Even kijken, hier staat Master. Even kijken. Effect, dan heb ik nog Meter. Even kijken. Stereo, Mono. Daarlangs zitten er nog drie. Eens even kijken. Zwassen, spoelen, centrifugeren. Dit is José.

wel een van de mooiste plaatjes die Brad ooit heeft gemaakt. De Guitar Man komt uit het jaar 1972. En dat applaus wat je op het eind van het plaatje hoort, dat is niet helemaal origineel, vrienden. Dat applaus dat hebben ze gehaald van een concert van The Doors. Hebben ze hier maar gewoon bijgemengd. 1972. En dan gaan we 2 jaartjes verder terug in de tijd. Dan gaan we naar 1970. En dan krijg ik het eventjes moeilijk hier, want ik moet met mijn linkerhand 2 verschillende dingen doen. Ik moet 1 plaatje afzetten en 1 plaatje starten. En waarom, zult u de vragen, kan je alleen je linkerhand maar gebruiken? Kan je je rechterhand niet gebruiken? Nee, die kan ik niet gebruiken. A, ik zit niet in mijn neus te pulken. Ze zeggen wel eens ooit, het leven is net als een neus. Hè. Je moet eruit halen wat erin zit. Ik zit ook niet aan mijn kont te krabben. Nee, ik zit de rechterdraaitafel de slipmat tegen te houden, omdat ik mooi in het midden van een plaatje wil beginnen. En welk plaatje is dat? Dat is een single van The Shoes. In 1970 was er een wereldtentoonstelling in Japan in het plaatsje Osaka. En toen dachten de Shoes, weet je wat, daar gaan wij een lekkere meid van maken. Zo'n lekkere Japanse meid. En die heet dan...

Het is een hele familie bij elkaar. Het is een heel nest trouwens. James, Bunny, L, Mark en Randy. Ze heten allemaal The Barge met de achternaam. Ze voelden het ritme van de nacht. En dat deden ze in het jaar 1985. Het jaar dat ik 30 jaar oud was, vrienden. Ja, dat heb ik toen flink gevierd. Dat heb ik ook gevierd dat ik al een aantal jaren zindelijk was. Ja, ik wist al hoe dat ik op het potje moest. Ja, The Rhythm of the Night. We gaan naar de 70s weer. En dat doen we met een Nederlandse gelegenheidsband. Dat was Full House. Dat is een aantal leuke meiden en een paar heren. En toen dachten ze, weet je wat, we zetten er een bekende voetballer zetten we erbij. Dan verkoopt dat plaatje misschien een beetje beter. Dat die voetballer geen noot kon zingen, ja, dat maakte niks uit, vrienden. Het was er zeker een meneer Frank Kramer. Hè? Die kunt u misschien nog allemaal wel herinneren. En wat ik tegenwoordig, ja, ik ben niet zo'n voetbalfan. Maar heel sporadisch kijk ik er wel eens naar. En dan denk ik bij mijn eigen man, zouden er wel voetballers zijn die niet getatoeëerd zijn? Hè? Waar mijn broek helemaal van afzakt, vrienden. Ik weet niet of dat bij u ook het geval is. Dat zijn gekleurde voetbalschoentjes. De ene die heeft paarse voetbalschoentjes, de andere die heeft weer rode voetbalschoentjes en dan heb je ook voetballers met roze voetbalschoentjes. Nou, daar gaat mijn hozen compleet rond, vrienden. Maar dan gaan wij lekker genieten uit 1976. Full House en Standing on the Inside op Horse.

Zo was de zangeres op Paradise by the Dashboard Light met meneer Meatloaf. Later besluit ze toch om niet mee te werken aan het videofilmpje wat erover gemaakt werd. Dus daardoor werd ze prachtig geplaybacked door Carla De Vita. Dit was een solo-hit van Ellen Foley uit 1979. What's the matter, baby? In 1979 heb ik heel veel van die clipjes opgenomen op videoband. Ik had een Betamax videorecorder. Ik denk, doet het nog altijd trouwens. En als ik die clipjes af en toe eens naar terug zit te kijken, daar zit ook dit nummer bij, What's the Matter Baby. En dan valt mij één ding valt mij op aan het filmpje van Ellen Foley. Die meid, die is zo plat als een plank. Die heeft totaal geen borsten. Volgens mij is dat een A-min-coupling. Schrootjesound noem ik dit altijd in. Maar wat absoluut geen schrootjesound is, oh, dat is een hele mooie van Lenny Kravitz. Een nummer dat gaat over een relatie dat stuk liep. Hij werd geschreven door Lenny Kravitz zelf. Ik ga jullie meenemen naar het jaar 1991. Lekker meegenieten in de Gouden Oude Club hier op Polderpop Radio. En natuurlijk op Radio Bergijk. It ain't over, ain't it over. En dat geldt ook voor de Gouden Oude Club. Hè? We hebben nog 1 uur en pak een beet, 15 minuutjes. Lekker genieten.

dit zijn van die leuke plaatjes uit de 70s. Kiss Me, Kiss Your Baby van de Brotherhood of Man. En dan moet je altijd natuurlijk weer terugdenken aan je verkeringstijd en met je vriendinnetje. Dat je dan stevig zoent. En daarna zeg je van, schat, hier is je kauwgumpje terug, want die zat nog aan je tong geplakt. We gaan nog een keer naar 1978. Oh, heerlijke muziek. We gaan nog even lekker surfen. Windsurfen. Ik heb dat nooit gedurfd, vrienden. Op zo'n smal plankje staan. Ik kan trouwens ook niet zwemmen. Nee, dat is ook een probleem dan, hè.

0: I don't want to.
1: De Nederlandse band The Buffoons. Without you. Ze kwamen trouwens uit de Twente. Maken ze van die heerlijke salades, vrienden. Ja. I don't want to go on without you was origineel uit 1964 van The Drifters. En natuurlijk ook van The Searchers. The Buffoons, die deden het in 1974. Even een lekker instrumentaaltje. Team from 505. Eigenlijk van Lia Velasco. Ja, ik een tijdje moest nog even een pakje sigaretten gaan halen.

A Team from 505 van Lia Velasco. Zonder Lia Velasco. We gaan even ruimte maken voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk weer terug met een uurtje nog lekkere oude lullenmeuk, vrienden. Uit de 70s en de 80s in de Gouwe Oude Club. Ik denk dat ik het net mooi kan halen met het plaatje. Zometeen in het tweede uur hebben we Joan Jett en de Blackhearts. Even kijken wat hebben we nog meer. Johnny H. Jazz, ook heel erg mooi. En wij sluiten dit eerste uurtje af met de Sandy Coast en de opvolger van True Love. That's a Wonder, komt mooi uit. En dat is Just a Friend. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. Twee Nederlandse mannen zijn opgepakt na een overval op een supermarkt in Duitsland. Na die overval in het plaatsje Nieuwkerk sloegen de verdachten op de vlucht richting Nederland. De Duitse politie zette de achtervolging in toen het duo stoptekens negeerde. In Nijmegen crashte hun vluchtauto uiteindelijk in de bosjes. De twee mannen uit Utrecht en Amersfoort zijn daarna direct aangehouden. Duitsland heeft inmiddels om uitlevering van de beide verdachten gevraagd. Hoe snel dat gaat gebeuren is niet duidelijk. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 230 kilometer file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij 20 minuten langer onderweg tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Dat geldt ook voor de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Waardenburg. En voor de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Dat laatste komt door een vrachtwagen met pech. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug doe je er een half uur langer over. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 20 minuten vertraging door het slechte wegdek. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Oorschot 3 kilometer, maar de vertraging is wel een half uur.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Van het hele land.
2: Dit is de Gouden Ouwe Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

0: uit de tijd dat BZN uit Volendam nog een rockband was en dat ze nog geen dames als zangeressen hadden, dus nog geen Annie Schilder. En zeker niet dat ijskonijn van Carola Smit. Oh, dit vond ik zo'n, echt zo'n hele leuke, hè? The Bad Bad Woman. Welkom in het tweede uurtje van de Gouden Oude Club. En straks onder andere, even kijken, wat heb ik hier allemaal van singeltjes liggen? Mai Tai heb ik hier wat van liggen. Mel en Kim ga ik wat van draaien. Oh, nog heel veel leuks, vrienden. Allemaal uit de 70s en de 80s, vrienden. Vinyl Rules, de komende 3600 seconden.
1: Polderpop Radio met Henkie Panky

Joan Mary Larkin heet ze eigenlijk. Ze noemde zichzelf Joan Jett, samen met de band The Blackhearts. I Love Rock and Roll. De eerste versie nam ze op in het jaar 1979. Maar na eind 1981 neemt ze hem opnieuw op. En dat was natuurlijk de versie die u zojuist hoorde. I Love Rock and Roll. En oh, dit is ook zo mooi, vrienden. Dit is ook zo mooi. The Queen of Disco, Donna Summer. Het werd allemaal geproduceerd door Giorgio Moroder. En alles kwam vanaf de computer, behalve de snare drum en Donna Summer zelf.

Nederlands talentvrienden van Mai Tai, Jetty Wheels, Mildred Douglas en Caroline de Wind. Mildred en Caroline, dat waren ex-leden van de band Fruitcake. En Caroline de Wind was nog de achtergrondzangeres bij Kronenburg Park van Frank Boeien. Body and Soul kwam uit het jaar 1984. En dan ga ik jullie meenemen naar Wales, naar Cardiff, vrienden. Daar vanuit dat plaatje kwam Dave Edmonds. En ik ben ooit met mijn ouders op vakantie geweest in Wales was dat. En dan heb je dat Welsh accent heb je. En ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt, daar kan je geen touw aan vastknopen. Nou, mijn vader die vroeg een keer in zijn allerbeste Engels vroeg hij de weg aan iemand in Wales. En toen kreeg hij een antwoord in het Welsh. En mijn vader die kijkt een keer op, is een hele nuchtere man. En die zei van, die man die is straalbezopen. Hij zei, die komt niet uit zijn woorden. Nee, dat was Welsh. En wie was dat? Dave Edmonds, vrienden. Daar heb ik het over. 1976. En dit is Here Comes the Weekend. Oh, heerlijk plaatje dit, vrienden. In de Gouden Oude Club.

Op Radio Bergijk hebben we een programma dat heet Ronnie Hates Jazz. Waarschijnlijk gebaseerd op deze band, Johnny Hates Jazz. Namen ons weer terug naar het jaar 1987 met de Shattered Dreams. Ik vind dat een mooie naam, hè? Johnny Hates Jazz. Ik weet wel, als ik zelf ooit een keer een band op zou gaan richten, dan heet die Henkie Hates Smoke. Oh, heb ik er een hekel aan. Hey, joh, gaan we ze lekker draaien, vrienden. We gaan naar 1990. En dat doen we met... Hij wil weer niet draaien. Ja, dat doen we met Roxette, vrienden. Marie Frederik.

Een hit uit het jaar 1971. Y Bastos, of de Juan Bastos. En iedereen maar denken dat dat een Spanjaard is. Nee, mooi niet. Zijn echte naam die was Rolf Steitz. Hij kwam uit Keulen. Hij was 19 jaar oud, vrienden. Dus het was een Duitser. Ah, dat is ja ganz toll, man. Met zijn Loop de La, vrienden. Een van mijn favoriete bands. Het is Status Quo. Het is een beetje, ja, laten we het zo zeggen, het is een beetje simpele muziek, maar het is heerlijk. Het is altijd een beetje in dezelfde stijl. Maar een van de mooiste vrienden, hè, die komt uit het jaar 1973. En daar zit zo'n heerlijk intro in. En daar ga ik niet doorheen liggen lullen. Nee, we gaan er de luchtgitaar weer bij halen. En dat doen we met Paper Plane.

Tja, ik zou even contact opnemen met Buyerader. Who'll Stop the Rain? Een van mijn favoriete singeltjes uit het jaar 1970. In dat jaar was ik 15 jaar oud en ik was een heel fanatiek luisteraar naar Radio North Sea International. Toen alleen nog in het Engels, vrienden. Dit plaatje werd er ook heel veel opgedraaid. Creedence Clearwater Revival uit 1970. En dan tellen we er 21 jaar bij op. Komen we uit de 1991 en dat doen we met Michael Jackson. Oké, we gaan een beetje lekkere herrie bij de beste man maken. Dit is hier, hij prikt zijn eigen volgens mij. Black or White van de LP Dangerous. Dat is mijn schoonmoeder ook hoor. Als je dat mens ziet, dan denk je bij je eigen houd afstand. Minstens een kilometer of 10. Michael Jackson, Black or White.

was een bewerking van een plaatje uit het jaar 1966. Van Los Bravos, Black is Black. Dit was een Franse disco-sound, vrienden, van een damestrio dat heette Belle Époque. Als je dat gaat vertalen, heet het Mooi Tijdperk. Het bandje bestond uit de twee achtergrondzangeressen en liedzangeres, de blonde Evelyn Lanton. En die vond zichzelf waanzinnig knap. Nou, als ik zo naar het hoesje kijk, vrienden, ik zal mijn hart over mijn hart streken. Met mijn hand over mijn hart strelen. Een knap viertje op de schaal van Henkie, vrienden. Black is Black. Hé, hey, we gaan lekker naar de Rolling Stones. November 1983. Een plaatje met een heerlijk intro. Daarom ga ik er niet doorheen zeveren. Nee, beloof ik jullie, ga er niet doorheen zeveren. Undercover of the Night.

We gingen terug naar het jaar dat ik 18 jaar oud werd, vrienden. En mijn moeder de wijze woorden sprak van... Hendrik, jongen, ik denk niet dat jij ooit volwassen wordt. En ze heeft nog gelijk gekregen ook trouwens. Ja. De ene laatste, vrienden. Oh, dat is ook zo'n lekker instrumentaaltje. Carlos Santana en zijn Jingle Loba.

0: Als ik de hoes van dit singeltje zie, dan moet ik altijd denken aan die tv-serie van Daktari. Kan je die nog herinneren met de Clarence? Dat is die schele leeuw. Ja, staat hier ook heel mooi op de single. En trouwens ook op de LP, vrienden. Santana Jingoloba uit het jaar 1970. Het zit erop voor de Gouden Oude Club, vrienden. We hadden weer lekkere muziek vanaf een vinyl op 33 en 45 toeren uit de jaren 70, de jaren 80 en een tikkeltje 90, vrienden. Nou, we sluiten af met een hele mooie uit 1993 met Too Unlimited. Met The Real Thing, maar dan een heel speciale uitvoering. Zoals je op het cd'tje staat, heet je de Tribal Version. Mocht je nog verzoekjes hebben voor de Gouden Oude Club, dat kan. Gewoon even mailen, polderpophenk, aan één woord geschreven, @gmail.com. Ik ben er volgende keer weer met een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. Geniet verder lekker van Radio Bergijk en natuurlijk ook Polderpop Radio. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Houdoe!
1: That's all, folks.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In een deel van Loosdrecht geldt een noodverordening na de ongeregeldheden bij de asielopvang. Mensen mogen daar alleen komen als ze een aantoonbare reden hebben. Ook zijn samenscholingen verboden en worden auto's gecontroleerd. De maatregelen volgen op de brandstichting bij het gemeentehuis waar asielzoekers verblijven. Demonstranten gooiden daar met vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond. De politie mag in het gebied tot zaterdag 24 uur per dag preventief fouilleren. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. En de NAVO wil meer verantwoordelijkheid voor de Europese verdediging bij Europese landen leggen. NAVO-topman Rutte noemt dat de volgende stap voor het bondgenootschap. De Verenigde Staten willen hun militaire rol in Europa langzaam verkleinen. Zo kunnen de Amerikanen zich meer richten op de concurrentie met China. De plannen moeten op de komende NAVO-top worden besproken. Volgens Rutte krijgen Europese landen de tijd om hun militaire slagkracht verder op te bouwen. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuidoosten en oosten is er kans op stevige onweersbuien en er staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum heb je tussen Hagestein en Noorderloos nog 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 8 kilometer door een pechgeval, maar de weg is weer vrij.
5: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk.

De nieuwe hekkensluiter van de week was dat in deze Polderpop 30. We schrijven inmiddels week nummer 19. En die nieuwe hekkensluiter van de week, de rode lantaarendrager, is de dame uit Almelo, Ilse de Lange en Get It Right. Vorige week stond ze nog 28 en nu 2 omlaag gegaan en daarover dus terechtgekomen op nummer 30 van deze Polderpop 30. Welkom bij de show. Je weet het, de lijst. Je kan hem meelezen, nalezen, net wat je wilt. Daarvoor kan je natuurlijk eventjes gaan naar onze website polderpopradio.com/nieuws. Want daar staat hij afgebeeld, de Polderpop 30 voor deze week. Hebben we nieuwe platen in deze lijst? Jazeker, 3 stuks om helemaal precies te zijn. De eerste komen we zo meteen tegen op 26. De tweede nieuwe binnenkomer op 24. En de hoogste nieuwe binnenkomer op 19. En dan gaan we even kijken naar ons erepodium voor deze week. Staan de platen op dezelfde positie als vorige week? Het antwoord daarop is nee. Geen enkele plaat staat op ons erepodium op dezelfde positie als vorige week. Dat houdt dus in dat we een gloedje nieuwe nummer 1 hebben in deze Polderpop 30 week nummer 19. Het antwoord daarop binnen nu en 2 uur. Maar kan je nieuwsgierigheid niet bedwingen? Dan kan je natuurlijk eventjes gaan naar onze website polderpopradio.com/nieuws. Want daar staat hij inmiddels al afgebeeld. De allernieuwste Polderpop 30 voor deze week. De Polderpop 30 met daarin natuurlijk alleen maar Nederlandse artiesten. In welke taal men zingt, dat maakt niet uit. En deze week is het voornamelijk in het Engels en in onze eigen moedertaal, Nederlands. 30 gehad, dat betekent dat we nu door kunnen naar nummer 29. En daar stonden ze vorige week ook al. Dus gewoon netjes blijven staan op 29. Hier is Rondé en de voicemail. Oh,

Vorige week stonden ze genoteerd op nummer 29 en daar vonden ze een fijne positie om nog een weekje op te vertoeven. Oftewel, ze zijn gewoon blijven staan op 29. Rondé en de voicemail. En op 28 treffen we ook weer een zakker aan. Die komt van 27. Within Temptation en Smash Into Pieces en Somebody Like You.

1 plaatsje verlies deze week in de Polderpop 30. Gezakt van 27 naar 28. Within Temptation and Smash Into Pieces and Somebody Like You. En ook 1 plaatsje omlaag. Van 26 naar 27. Maxime en Babette en Who

0: Vorige week stonden ze nog op nummer 26. En nu gezakt dus naar 27. Maxime en Babette en hoe dan ook. We zijn toegekomen aan onze allereerste nieuwe binnenkomer van totaal 3 platen die nieuw binnenkomen in deze week in deze Polderpop 30. Op nummer 26 de eerste, Fons Veurink. Avond voor in de boeken.
1: Nieuw in de Polderpop 30. Ja!

Het is een avond voor in de boeken. Dat was de eerste nieuwe binnenkomer voor vandaag in deze Polderpop 30 op nummer 26. Fons Veurink. Zometeen bij de hoogste nieuwe binnenkomer voor vandaag in deze Polderpop 30. Dat is bij nummer 19. Krijg je van mij het overzicht van alle nieuwe binnenkomers nog een keer. Maar belangrijker eigenlijk is dat je dan ook nog van mij te horen krijgt welke platen er allemaal verdwenen zijn. Oftewel door ons zijn uitgezwaaid in deze Polderpop 30. Met andere woorden, welke platen staan daar niet meer in en welke platen hebben dus, zeg maar gewoon plaats moeten maken voor de nieuwelingen. Dus de eerste nieuweling op 26, Fons Veurink. En avond voor in de boeken. Nu 25, die zakt van 24. Davina Michel en Stil Champagne.

0: Vorige week stonden ze nog 24 en door het drinken van een glaasje champagne is ze één plaatsje gezakt naar 25. Davina Michel en Still Champagne. En dan nu nummer 24 in de lijst. En dat is de tweede nieuwe binnenkomer voor vandaag in deze Polderpop 30. De man die we kennen van de hits Engelbewaarde. Hij komt uit Groningen, Marco Schuitmaker. En hij heeft een nieuwe plaat uit en die komt nieuw binnen op 24 deze nacht.
1: Nieuw in de Polderpop 30. Jij bent...

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In een deel van Loosdrecht geldt een noodverordening na de ongeregeldheden bij de asielopvang. De politie mag in het gebied tot zaterdag 24 uur per dag preventief fouilleren. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. En de NAVO wil meer verantwoordelijkheid voor de Europese verdediging bij Europese landen leggen. NAVO-topman Rutte noemt dat de volgende stap voor het bondgenootschap. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
8: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

0: Vorige week stonden ze nog genoteerd op nummer 22. Deze week, en dat is dan de Polder Pop 30 week nummer 19, zijn ze één plaatsje gezakt naar nummer 23. André Hazes, tezamen met Robert van Hohemert. En samen uit en samen thuis. In deze Polder Pop 30 zijn we onderweg naar nog één plaats die nieuw binnenkomt. Die treffen we zo meteen aan op nummer 19. En we zijn onderweg naar een gloedje nieuw erepodium. Want geen enkele plaat is op dezelfde positie blijven staan als vorige week. Met andere woorden, we hebben een nieuwe nummer 1. Ja. Kan je niet zo lang wachten met de nieuwsgierigheid. Je kan je nieuwsgierigheid niet bedwingen, anders gezegd. Je kan even gaan naar onze website polderpopradio.com/nieuws, want daar staat die afgebeeld. De Polderpop 30 voor deze week, week nummer 19. Nummer 21 van vorige week, daar kwam die nieuw binnen, is gezakt naar nummer 22 in zijn tweede week notering. Eén plaatsje verlies voor Damon van Os. Hier is hij met zijn diamanten ring.
1: Dit is de Polderpop.

Vorige week stond hij nog op 21. Sterker nog, daar kwam hij nieuw binnen. En nu in zijn tweede week eentje achteruit gegaan. Dat beloofde niet veel goeds voor Damon van Os en zijn diamantenring. En een behoorlijke val naar beneden toe. Om eventjes bij de titel van de plaat te blijven. Won't Fall. 9 vorige week, nu 21. Dat is een klap van 12 plaatsen omlaag. Hoe kan dat? Hier is Direct en Won't Fall.

Waarom zijn zij zo ver gezakt deze week in de Pollen op 30? Wie het antwoord weet, die mag het dan maar doorgeven. Direct van 9 omlaag gegaan naar nummer 21 met Won't Fall. Het eerste overzicht van vandaag van de Pollen op 30. De nummers 30 tot en met 21 krijg je van mij nu even in vogelvlucht. De hekkensluiter van de week, de rode lantaarendrager, zakt van 28. Ilse de Lange en Get It Right. 29 blijft 29, Rondé en de voicemail. En van 27 omlaag naar 28, Within Temptation en Smash Into Pieces and Somebody Like You. Ook één plaatje omlaag voor Maxime en Babette en hoe dan ook van 26 terug naar 27. En de eerste nieuwe binnenkomer op 26 van totaal 3 platen die deze week nieuw binnenkomen. Fons, Veurink en Avond voor in de boeken. Stil Champagne van Davina Michel gaat er ook eentje omlaag van 24 naar 25. En nieuwkomer nummer 2 op 24, Marco Schuitmaker en Deze Nacht. 22 zakt naar 23, André Hazes en Robert van Hemert. Of is het gewoon Robert van Hemert en Samen Uit, Samen Thuis. Van 21 omlaag naar 22, Damon van Os en de Diamanten Ring. En zojuist nog gehoord, de klapper omlaag van Direct en Won't Fall van 9 naar 21. En dan gaan we nog een klapper naar beneden tegenkomen. Een plaat die vorige week nog op 6 stond en nu Patsboom 14 omlaag naar 20. Donnie en Senna, waar blijf je nou? Oh.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Vorige week stonden ze maar liefst 14 plaatsen hoger genoteerd in deze Polderpop 30. En nu knallen ze omlaag naar nummer 20. 14 plaatsen verlies van 6, Donny en Senna. En waar blijf je nou? Zometeen krijg jij van mij de hoogste nieuwe binnenkomer in deze Polderpop 30. Maar voordat we die gaan instarten, eerst nog eventjes vertellen welke platen er nieuw zijn binnengekomen. En wel, op nummer 26 hadden we de eerste nieuwe binnenkomer, Fons Veurink, Avond voor in de Boeken. En op 24 Marco Schuitmaker en Deze Nacht. 3 komen er nieuw binnen. Dat betekent ook dat er 3 platen plaats hebben moeten maken voor deze nieuwelingen. En wel, de hekkensluiter van vorige week is verdwenen. Die hebben we dus nu bij deze officieel uitgezwaaid. Kensington en Stay. En ook gaan we zwaaien naar Ronnie Flex en Rolf Sanchez. En voor de straten vorige week nog op 25 genoteerd. En nu dus verdwenen uit de lijst. En ook de nummer 23 van vorige week is niet terug te vinden in deze Polderpop 30. John West, de Lange Frans en Alles wat ik zoek. En dan krijg je nu van mij de hoogste nieuwe binnenkomer in deze Polderpop 30, week nummer 19 op nummer 19. Nieuw binnen, Kevin, tezamen met Roxy Dekker. En jij hebt mij.
3: Nieuw in de Polderpop 30.

0: Heart of North the Star.
1: De hoogste nieuwe binnenkomer was dat in onze Polderpop 30 op nummer 19. Kevin en Roxy Dekker. En jij hebt mij. En vorige week kwam die nieuw binnen op 19. Nu één plaatsje door naar nummer 18. Hier is Douwe Bob en welcome to the Outcast Town.

rise again. Vorige week dus 19 en nu in zijn tweede week notering 1 plaatsje omhoog gegaan naar nummer 18. Douwe Bob en Welcome to the Outcast Town. En vorige week op nummer 18, nu 17, Trobby, Fleming en Snelle. En inderdaad, ze zijn wederom een dagje ouder geworden.

Vorige week stonden ze nog genoteerd op nummer 18 en nu gestegen. Eén plaatsje omhoog naar 17. Troby, Fleming en Snelle en weer een dagje ouder. Zometeen de break van het nieuws in deze Polderpop 30. Maar na die break ben ik weer bij jou terug. Maar dan de bovenste beste 15 van deze Polderpop 30, week nummer 19. En je weet het, we zijn onderweg naar een gloedje nieuw erepodium. Geen enkele plaats staat op dezelfde positie. Kortom, een gloedje nieuwe nummer 1 staat ook voor jou in het verschiet. Maar Troby hadden we net, samen met Fleming en Snelle. En nu gaan wij Troby nog een keer beluisteren, samen met Luna en Bilal Wahib. In je bed is de titel van de plaat. Vorige week stonden ze op 15, nu op 16. Wat mij betreft graag tot zo, aan de andere kant van de break.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de feiten zich hebben afgespeeld in de 12 jaar voor dit jaar. De man werkte in klinieken in de omgeving van Berlijn en werd vorig jaar gearresteerd. Veel van de misdrijven als seksueel misbruik en verkrachting zouden tijdens werktijd zijn gepleegd. De kinderarts zit nu in voorarrest omdat er risico op herhaling wordt gezien. Als hij schuldig blijkt te zijn, riskeert hij een lange celstraf. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
6: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
3: 24 uur per dag het beste. Van Nederlandse bodem. Polderpop Radio.
10: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

Vorige week stonden ze nog op nummer 16 genoteerd en deze week één plaatsje omhoog gegaan naar nummer 15. Mart Hoogkamer en Billy Dans en Gappie Sappie. Welkom terug bij de Polder Pop 30. Week nummer 19, daar zijn we inmiddels alweer in aanbeland en mee bezig. Nog één uurtje te gaan, nog de bovenste beste 14 heb ik voor je klaarstaan in deze Polder Pop 30. En je weet het hè, ons erepodium is compleet veranderd. Geen enkele plaats staat meer op dezelfde positie als vorige week. Dat houdt ook in dat we onderweg zijn naar een gloedje nieuwe nummer 1. De Polder Pop 30, de hitparade van louter en alleen Nederlandse artiesten. In welke taal men zingt, dat maakt totaal niet uit. En de lijst die is te vinden op onze website polderpopradio.com/nieuws. Voor de break van het nieuws hadden we nog nummer 16, Trobie Luna en Bilal Wahibet in je bed. Die zakte van 15 naar 16. En die hebben dus stuivertje gewisseld met Mart Hoogkamer en Billy Dans. Grappie Sappie ging van 16 naar 15. En vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummer 17 en nu 3 omhoog naar 14. De Kinderen voor Kinderen. Hier zijn ze met Ola, Olé, Olé. Pop.

Vorige week kwamen ze dus nieuw binnen als hoogste die we binnenkomen op nummer 17. En nu in week nummer 2 door naar nummer 14. 3 plaatsen winst voor de Kinderen voor Kinderen. En hola, olé, olé. En Russo en Matti gaan er eentje omhoog. Vorige week 14, nu 13 met Waar de Ladies Zijn.

Vorige week stonden ze nog op nummer 14. Nu stijgen ze één plaatsje naar nummer 13. Russo en Matty en Waar de Ladies Zijn. En ook één plaatsje winst voor Kensington. Living 4 van 13 omhoog naar nummer 12.

Vorige week stonden ze nog één plaatsje lager in deze Polderpop 30. En nu dus door naar nummer 12. Eén winst voor Kensington en Living For. En ook één plaatsje winst voor, er is die weer, Russo. Nu in samenwerking met Emma Heesters. En ze hebben nog steeds een beetje liefdesverdriet. Ik heb ze al een zakdoekje aangeboden, maar dat hebben ze op dit moment nog steeds afgewezen. De nummer 11 voor de komende week.

Vorige week stonden ze genoteerd op nummer 12, nu één plaatsje hoger in deze Polderpop 30. En derhalve staan ze dus op nummer 11. Russo en Emma Heesters en Liefdesverdriet. 11 gehad, dat betekent dat je van mij nu het overzicht krijgt van

0: de nummers 20 tot en met 11 in Vogelvlucht. Met andere woorden, overzicht nummer 2. 6 zakt naar 20, maar liefst 14 plaatsen verlies voor Donnie en Senna. En waar blijf je nou? En de hoogste nieuwe binnenkomer troffen we aan op nummer 19. Kevin en Roxy Dekker, jij hebt mij. Van 19 naar 18, Douwe Bob en Welcome to the Outcast Town. Trobby en Fleming en Snelle, weer een dagje ouder, gaan omhoog van 18 naar 17. Maar diezelfde Trobby, tezamen ditmaal met Luna en Bilal Wahib, In Je Bed is de titel van dit plaat, zakken van 15 naar 16. En van 16 omhoog gegaan naar nummer 15, Mart Hoogkamer en Billy Dans en Gappy Sappy. En van 17 naar 14, 3 winst voor Kinderen voor Kinderen en Ola, Olé, Olé. Russo en Matti, waar de ladies zijn, gingen omhoog van 14 naar 13. En van 13 naar 12 gestegen Kensington en Living Four. En Russo en Emma Heesters met Liefdesverdriet, die gingen omhoog van 12 naar 11. En dat betekent dat we nu kunnen gaan beginnen aan de top 10 van de Polderpop 30 voor week nummer 19. En die gaat uitkomen in een gloedje nieuwe nummer 1. Maar eerst nog de nummers 10 tot met 20. 10 tot 20 voor mij. 10 tot 2 gaan draaien. Vorige week 11, nu op 10. Weer omhoog. Ditmaal. Deze week. Hanna mee en Bluff. Ik ben niet meer bang.
1: Polderpop nummer 10.

Vorige week stonden ze weer buiten de top 10 en deze week keren ze weer terug in de top 10 van de Polderpop 30, week nummer 19. Hannemee en Bluff, ik ben niet meer bang. En vorige week op 7, nu 9, Samuel Welten en de Bankzitters met Uitslover.

Vorige week op nummer 7 genoteerd, nu 9-2 achteruit voor Samuel Welten en de Bankzitters met Uitslover. En 8, vorige week, deze week wederom op nummer 8 genoteerd in deze Polderpop 30. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit en zij hoort bij mij.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem. Polderpop Radio.
10: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort. De klimmer van de week.
11: Het is je mooi, lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: niet gek.
1: Vorige week kwamen ze nieuw binnen op nummer 20 in deze Polderpop 30. En nu in week 2, 13 omhoog gegaan. Daarover dus de klimmer van de week. We vinden ze terug op nummer 7 in deze Polderpop 30, week 19. Lil Klein en Samuel Welten, Maak Me Nou Niet Gek. En vorige week stonden ze op 4. Nu zakt ze naar nummer 6. 2 omlaag voor Zoe Levi, Sluit Me In Je Armen.

Vorige week op nummer 4, nu gezakt naar nummer 6. 2 achteruit voor Zoe Levi en Sluit me in je armen. En op 5 is blijven staan Sommieu en Dark Before the Dawn.

0: Vijf vorige week, deze week vijf. Oftewel op vijf blijven staan. Sonmieu en Dark Before the Dawn. We gaan bijna beginnen aan ontknoping van deze Pol op 30. We gaan bijna beginnen aan ons nieuwe erepodium van de week. Maar eerst een plaat behandelen die verdwenen is van het erepodium. Vorige week nog op 3, nu 4. Snelle, laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Vorige week stonden ze nog op ons erepodium en nu dus van het oh zo mooie erepodium gevallen. Van 3 naar 4, snelle en laat het licht aan. Hij was bijna, maar dan ook bijna, de klimmer van de week. Maar het is niet het geval, want Lil Kleine en Samuel Welten die gingen de 13 omhoog en hij gaat er slechts 7 omhoog. Maar staat wel op nummer 3 van ons erepodium. Vorige week nog 10, toen kwam die heel snel binnen in onze Polderpop 30. Justin de Wild, hier is hij met Cheerio.
1: Polderpop nummer 3.

0: Vorige week kwam die op nummer 10 terecht in deze Polderpop 30 en nu in week 19 7 doorgestegen en op nummer 3 terecht te komen op de onderste treden van ons erepodium. Justin de Wild en Cheerio. En dan zul je misschien zeggen, heeft u ooit eerder een hit gehad in deze Polderpop 30? Het antwoord daarop is ja, met Esmeralda heeft hij al eerder genoteerd gestaan. Dus hij komt niet zomaar in het blauwe hinein hier naar beneden gevallen. Hij is al eerder genoteerd geweest in onze Polderpop 30. Op nummer 3 dus nu met zijn Cheerio. En vorige week nog 1, nu 2. Suzanne en Freek, hier is Halverwege.
1: Polderpop nummer 2.

0: 9.
1: Vorige week stonden ze nog 4 bovenaan in onze pole op 30 en nu dus gezakt naar 2. Suzanne en Freek en halverwege. Voordat we zometeen de nieuwe nummer op 1 gaan draaien, eerst nog eventjes laten horen welke platen er genoteerd staan op nummer 10 tot en met 2. Op 10 gestegen van 11, Hannah May en Bluff, Ik ben niet meer bang. Van 7 omlaag naar 9, Samuel Welten en de Bankzitters en Uitslover. En van 8 naar 8 gegaan, oftewel blijven staan op nummer 8, Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit en Zij hoort bij mij. En Lil Klein en Samuel Welten, maak me nou niet gek, zijn de klimmer van de week, want zij gingen omhoog van 20 naar nummer 7, wel geteld 13 plaatsen winst. En Zoe Levi zakt van 4 naar 6 met Sluit me in je armen. En Son Milieu blijft staan op 5 met Dark Before the Dawn. En van 3 omlaag gegaan naar 4, snelle Laat het licht aan. En Justin de Wild, nieuw op ons erepodium, van 10 omhoog gegaan naar 3 met Cheerio. En van 1 gezakt naar 2, Suzanne en Freek en halverwege. Dat betekent dat nu de hoogste tijd is geworden om aan jou bekend te gaan maken wie de nieuwe nummer 1 is in onze Pole op 30, week nummer 19. Vorige week stonden ze nog op 2 genoteerd en nu dus door naar nummer 1. Robert van Hemert, of Robert moet je zeggen, Robert van Hemert en Donnie. En mooi dan nou, heel langzaam schoven ze steeds een plekje omhoog. En uiteindelijk zijn ze nu gearriveerd op de plek die iedereen graag zou willen hebben. De nummer 1 positie in de Pole op 30. Bedankt voor het luisteren, graag tot de volgende week. Zelfde zender, zelfde tijd.
2: In de Polderpop 30 tellen we af naar nummer 1.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de war on drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent dat enkele tientallen euro's extra per jaar. Die verhoging gebeurt stap voor stap tot 2030 via de provinciale opcenten. Volgens Overijssel zijn de extra inkomsten nodig omdat veel infrastructuur aan vervanging toe is. De provinciale staten nemen er op 1 juli een definitief besluit over. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
7: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Er geldt inmiddels een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de War on Drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
8: Bel ons 020 679 0052.
7: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel.